0: via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

WK start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet...

gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners...

mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven om gericht een groot publiek in de directe regio aan...

wel dat je ons keer op keer verwendt. Dan weer een ketting of lotion of een cd-box. Alles tax-free shop, zo voor opgezet.

direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

dat je kon spelen. Met mij en mijn verdriet. Maar nu jouw ogen opengaan, is het te laat. Ik neem het niet.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioanhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
8: Met Anouk Middel.

0: is van mij.
1: De eerste grote hit van Doe Maar.
2: Koffie en Keuvel.
1: Sinds een dag of twee, 32 jaar. Goedemorgen. En leuk dat je luistert. Wim is op vakantie, dus ik mag even extra keuvelen. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, ik mag zo ook Wim zijn schatkist openmaken. En ik heb al eens even gespiekt en ik werd er helemaal week van. Gewoon echt terug in de tijd met een dikke, vette glimlach. En ik denk dat als ik zo meteen hem instart, het liedje wat we gaan draaien, dat je ook wel even teruggeworpen wordt in die tijd. En misschien ook wel even meelacht. Aaltet is op Jack vandaag. Hij heeft iemand gevonden die heeft gezegd, jongens, dat WK, ik vind hem fantastisch. Ik ga gewoon al die 104 wedstrijden kijken. Echt allemaal. Maar dat doet hij wel thuis vanaf de bank in Eelde. En Aaltet die gaat hem even opzoeken. Ger houdt al het nieuws in de gaten. En ik ga bellen met Sjoerd Looyinga, want het is maandag. En Sjoerd heeft een mega rijp archief. En hij blikt terug op 80 jaar regionale omroep. En vandaag gaat hij terug naar de dag dat de brand uitbrak in de televisietoren in Hogesmilde. Man, wat een dag was dat. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Deze hele week te winnen dat lekkere aspergepakket. Nou ja, en heel veel lekkere muziek. En laat ik maar gewoon beginnen met Yves Berendsen dan.

0: liedjes die je niet zo vaak hoort, maar wel hier dan op Radio Drenthe. Patricia Pai. Ik mag hem openmaken.
1: De schatkist van Nederland.
0: Een duik in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Vergeten juweeltjes en oh ja, lang niet gehoord plaatjes. Ik heb er eentje voor je klaarstaan en die komt van Drentse bodem. Heel erg van Drentse bodem, kan ik wel zeggen. Het gaat ook over Drenthe. Sterker nog, hij is geschreven voor een programma van RTV Drenthe. Ik denk misschien wel het bekendste programma van RTV Drenthe. Meer dan 25 jaar geleden was de eerste. En die begon zo.

0: van de trektocht. En als je goed luistert, dan hoor je ook echt trekkergeluiden. We gingen toen met een trekker op pad. En die trekker die trok een woonwagen. En die zette er dan ergens neer. Maar dat ging niet altijd goed.
1: Ja, de wagen is een beetje te zwaar voor dit kleine trekkertje. De wagen weegt 3,5 ton. Dus ik moet even het bultje omhoog en dan redt hij het wel weer. Maar we proberen het. En anders moeten we even een andere trekker ervoor hebben.
0: Ja man, zat hij hartstikke vast. Echt prachtige beelden, oude beelden, die vind je terug op onze YouTube-kanaal. RTV Drenthe heeft een eigen YouTube-kanaal. En daar staat echt van alles op. Ook die prachtige oude trektochtbeelden dus. In 2003 werd er speciaal voor dat programma een lied gemaakt. Harm en Roelof beschreven eigenlijk precies waar het programma voor staat. Dus als ik dit instart, dan komen er heel veel mooie herinneringen naar boven. In de schatkist gaan we terug naar 2003 met de

0: De schatkist van Nederland.
1: Prachtige herinneringen heb ik eraan. Ik mocht hem lopen met de oude destijds. Alle beelden zijn dus... Nee, niet alle beelden. Maar heel veel van die mooie oude beelden zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal. RTV Drenthe. Dit is Lee Towers. I can see clearly now.

Ze hadden dit al een tijdje liggen, die trier's. Maar ze wachten op een juist moment om het uit te brengen. Toen dachten ze, ja, zo voor de zomer van 2025, dan is dat mooi.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op terrein. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep,

0: voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Het is exact 9:30. Even kort een overzicht van punten uit het nieuws bij ons uit de regio. In de gemeente Westerveld wordt vanavond een bijzondere praktijkoefening gehouden. In onder meer de dorpshuizen van Wapseveen en Wilhelminaoord wordt getest hoe inwoners en hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren tijdens een langdurige stroomuitval. En bewoners van de Molukse wijk in Assen willen het liefst oud worden in hun eigen buurt, dicht bij familie, vrienden en de gemeenschap. Dat blijkt uit een onderzoek onder wijkbewoners. Dat is uitgevoerd ter gelegenheid van 60 jaar Molukse wijk Assen en 75 jaar Molukkers in Nederland. En het is bekend welke sporten waar zullen zijn in Drenthe tijdens de Special Olympics in 2028. Zo wordt in Hoogeveen bijvoorbeeld gehockeyd, gevoetbald en gehandbald. Nou, een volledig overzicht staat op onze website en natuurlijk in de app. En daar is natuurlijk ook al het andere nieuws uit de provincie te vinden. En het weer. Hans Dienhuis praat je vandaag bij.
4: Het is bewolkt en er valt soms wat motregen. Bij een noordwestenwindkracht 2 tot 3 is het koel en aan het einde van de ochtend is het maar net 15 graden. Vanmiddag knapt het langzaam op, de zon krijgt dan ook een rol in het weerbeeld en het wordt 1 graad zachter, 16 graden.
3: En juweeltjes uit de Nederlandse popmuziek hebben klaarstaan. Zometeen Akda en de Munnik en Boudewijn de Groot.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Pas op hoor, deze is heet.
13: Oeh, ja.
12: Wil er iemand nog wat drinken?
13: Ja, graag.
12: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
13: En voor mij, man?
12: En een frisje voor jou.
13: Dank je.
14: Proost.
15: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Koffie en Keuvelden. Anouk Middel.

En zometeen gaan we het nog wel even over de wedstrijd hebben. Over de wedstrijd. Ja, we kunnen er natuurlijk niet onderuit, hè. Het WK is begonnen voor Nederland. 2-2 is het uiteindelijk geworden. En er is iemand hier in onze provincie die heeft gezegd... ja, ik ga ze alle 104 kijken.

was in 1990. Toen speelde hij voor Oranje. En hij kon 4 jaar later ook weer voor Oranje spelen. Maar toen had hij ruzie met de bondscoach. Dus toen dacht hij, nou, laten we hem maar niet opstellen. Dus dat ging niet door. En ondertussen heeft hij ook gewoon muziek gemaakt. Niet veel, maar ik ga er toch eentje van hem draaien. Dit is Ruud Gullit, South Africa.

bluf en dansen aan zee. Weet jij zo wat een kwispelwolk is? Of een droomgriebel? Of een plimtor? Ik kan me voorstellen dat je dat niet weet. Want het zijn ook bedachte woorden, fantasiewoorden. Woorden die aan elkaar gekoppeld zijn. En toch, als ik zeg een lachstorm, dan heb je er wel een idee bij, denk ik, toch? Dat er heel hard gelachen wordt opeens. Of een gedachtenflits. Het is een niet bestaand woord, maar ik denk dat iedereen toch wel een idee erbij heeft. Dat je dan plotseling iets bedenkt, dan heb je een gedachtenflits. Maar het staat niet officieel in de dikke Vandalen. Nou is er een jongen in Drenthe. Uit Coevorden komt hij. Gers heeft hij. En die heeft ook zo'n, ja, eigenlijk een beetje een bedacht woord gemaakt. En dat heeft hij verweven in een lied. Als ik zeg ogenschans, waar denk jij dan aan? Ja, misschien toch wel het eerste oogcontact en dan een beetje flirten. Nou, dit is het Drentse lied daarvan.

altijd mooi. Toch zo'n klassieker. Anita Meijer en de Alternative V. Ze staan binnenkort nog weer op het podium. Ze is gastartiest bij de Toppers. En als ik zeg binnenkort, dan is dat ook echt binnenkort. Want de Toppers geven 2 concerten. Komende vrijdag en zaterdag is dat in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze.

0: Het is 10:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten tientallen varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in het betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zometeen te winnen hier bij Radio Drenthe een overheerlijk aspergepakket.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering?

0: Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Anouk Middel.

0: Gloria Gaynor op Radio Drenthe. I never can say goodbye. We gaan het weggeven.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker. Ja, je hoort mij het al zeggen. Ik vind het echt heel lekker.
2: Jij vindt het echt, de asperges, het witte goud.
0: Ja, jij dan?
2: Ik vind het ook wel lekker, maar ik eet het. Ik zei het ook al tegen Edwin vanochtend. Ik eet het eigenlijk helemaal niet zo vaak.
0: Nee.
2: Het is natuurlijk seizoensgebonden ook.
0: En waarom eet je het dan niet zo vaak?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Er is van thuisfront wel mee?
2: Dat speelt natuurlijk ook mee.
0: Ja.
2: Dat het, thuis zitten minder liefhebbers van de asperges.
0: Ja. Ja, dat heb ik ook inderdaad. Als we met z'n tweetjes eten, en dat komt echt niet zo vaak voor, dan maak ik wel asperges en dan vind ik het heerlijk. Mijn lievelings is dan wel met zalm en een eitje.
2: Oh ja, ik wou zeggen, wel met alles erop.
0: Ja, joh.
2: Ja, eitje erbij vind ik inderdaad ook wel lekker. Maar het kan ook met ham.
0: Jazeker. Ja, of gewoon alleen lekker botersausje. Of je kan er van alles mee doen, hè. Een soepje van maken.

0: in een omelet verwerven.
1: Ja, dat kan ook inderdaad. Ja, en we hadden hem hier laatst nog. In onze eigen kantine hadden we hier de aspergesoep. Ik heb hem nog van jou gekregen. Ja.
0: En er zat een klein stukje ham in.
1: Ja.
0: Ja, hartstikke lekker. Tenminste vinden wij, hè. Als jij nou ook een liefhebber bent, luister dan nu goed naar de radio en doe mee met ons spel, want je kan een heel aspergepakket winnen. Daarin krijg je dus van die hele verse, lekkere asperges. Daarbij krijg je ook nog eens een pot aspergesoep, een flesje wijn, 2 doosjes aardbeien en een fles met boerenvanillevla. Dat is lekker, om je af te sluiten.
1: Ja, zeker. Nou, er zit bijna niks in wat ik niet lekker vind.
0: Wat moet je daarvoor doen? Nou, onderling hebben wij het erover. Die kopjes van de asperges zijn eigenlijk wel het lekkerst, hè? Die zijn zo lekker mals en sappig. En nou ja, daar doen we het misschien ook wel voor. Oh, er wordt al gebeld, joh. Zou er nu al een liefhebber aan de lijn zijn? Ondanks dat we het...
1: Ja, we hebben nog geen opgave laten horen.
0: Ah, ik ben wel benieuwd. Hi met een hoek. Opleggen. Ja. Ja. Nou ja, je hebt mensen die er echt van houden en mensen die zeggen, nou, geef mij een Porsche maar een fikkie.
1: Het steekt nog wel nauw, hè, dat bereiden van die asperges.
0: Zeker. Ik heb het ook wel eens verkeerd gedaan. Dan had ik al die draden.
1: Dat is echt niet lekker. Of te snotterig.
0: Ja, ook niet lekker.
1: Nee.
0: Maar goed, zo'n lekker pakket is te winnen hier. We hadden het net over de kopjes. Die zijn zo lekker. Wij hebben een kopje van een heel bekend liedje gepakt. Daar laten we even 5 seconden van horen. Als jij weet welk liedje dat is, dan kan je naar de studio bellen. 0592-33-1188. Het is maar een heel kort stukje, maar wel een heel bekend liedje. Dus als je me herkent, bel maar. 0592-33-1188. Komt ie aan. Volgens mij wel te doen. Bel maar naar de studio of app 0592-33-1188.

0: nooit kan ik meer gewoon naar dit liedje luisteren. Heb jij dat ook gehad?
1: Ik weet waarom.
0: Ja. Ja. Theezakje, ja. Gaat u weer. Theezakje.
2: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker. Heb jij dat ook, Nathalie, als je dat liedje hoort? Of heb je er geen last van?
3: Oh, waarvan?
0: Oh, jij bedoelt op heerlijk op de asperges, of niet?
3: Ja. Maar dat nummer is ook heerlijk, hoor.
0: Ja, Bob Marley en The Wailers draaide ik inderdaad.
3: Ja.
0: Hey, Nathalie, in de auto met man Sjoerd uit Uffelten, onderweg waar naartoe?
3: Naar Groningen.
0: Oh, mag ik de bestemming weten of zeg je, heb je helemaal niks mee te maken?
3: Nee, jawel. We gaan naar de Coolblue.
0: Oh, er moet wat gehaald worden. Iets technisch,
3: een tv.
0: Oh joh. Ja, helemaal met die wedstrijden natuurlijk, of niet? Zijn jullie geen voetballiefhebbers?
3: Ja, precies, ook. Nou, een beetje.
0: Dat moet groot gevolgd worden?
3: Ja, nou, gewoon.
0: Hebben jullie gisteravond gekeken?
3: Ja, gelijk gespeeld.
0: Ja, en hebben jullie de hele wedstrijd uitgezeten met z'n beiden, of niet?
3: Ja.
0: In het oranje gehuld?
3: Nee, dat niet.
0: Oh. Nou ja, we gaan zien wat we zaterdag gaan doen. Hey, jullie waren onderweg naar Groningen en luisterden naar Radio Drenthe. En wij hadden het over die asperges en jullie dachten...
3: Heerlijk, ja.
0: Ja, daar hebben wij ook wel zin in.
3: Ja, precies.
0: Maar Ger en ik zeiden tegen elkaar van... wij maken het eigenlijk te weinig klaar. Jullie wel?
3: Nou, wij eigenlijk ook te weinig.
0: Ja, terwijl het wel zo lekker is, hè?
3: Ja, stom is dat, hè?
0: Ja.
1: Het is natuurlijk makkelijk om boontjes of wortels of bloemkool... Hè, dat zit een beetje in onze aard om dat wel

0: snel klaar te maken. Ja. Asperges toch?
1: Maar het is ook iets prijziger.
2: Heerlijk.
0: Dat ook natuurlijk.
3: En het
0: vereist ook wel enig keukenvakmanschap.
1: Ja,
3: maar mijn man is een goede kok, dus dat komt helemaal goed.
1: Dan geef jij ze door. En hoe eet jij ze dan het liefst, Nathalie?
3: Met ham en ei.
1: Ja.
3: En sous vide maken wij ze altijd.
1: Wat maak je ze?
3: Sous vide, dat is in een gevacuumeerde zak. En dan wordt het gekookt in hun eigen vocht.
1: Oh, wat
3: dan
1: goed.
3: Dan is de smaak nog lekkerder.
1: En hoe doe je dat dan?
3: Ja, in zo'n gevacuumeerde zak. En dan doe je het in gekookt water, of in water.
1: Gewoon in een pan?
3: Ja, dat is een soort apparaat. Dat gaat heel langzaam en dan blijft dat vocht in die asperges.
1: Oh,
0: dat klinkt wel heel lekker. Doe nog mij het water.
1: Kijk mij aan, inderdaad. Dat is nog weer een andere versie. Dat zal helemaal lekker zijn. Nou, ik hoop dat je ons pakket op die wijze kan klaarmaken. Wij lieten het kopje van een heel bekend liedje horen. Die kan ik nog wel even laten horen. Een heerlijk liedje. Welke lieten we horen?
3: Ja. Brian Adams met Summer of 69. Yay!
1: Naast die tv die jullie gaan halen, krijgen jullie een aspergepakket van ons. Met een lekker aspergesoepje, diverse asperges, een flesje wijn, twee doosjes aardbeien en een fles boerenvanillevla.
3: Heerlijk, we hebben toevallig vakantie. Nou, dat maakt het helemaal compleet.
1: Lekker, geniet ervan. Blijf nog even aan de lijn. En dan ga ik hem draaien. Groetjes aan Sjoerd.
3: Ja, is goed.

lekker hoor. Er is weer een aspergepakket uit de familie van Dijk uit Uffelten. Ik zat in de auto te luisteren naar Radio Drenthe en dacht, nou, ik heb wel zin in zo'n aspergepakket. En die belden en deden mee met ons spel. En nou ja, Ger is nu aan het overleggen hoe ze dat pakket zo snel mogelijk...

kunnen ophalen. Met een lekker soepje erin, verse asperges erin, boerenvanillevla, een flesje wijn, twee doosjes aardbeien. Vanmiddag geven we nog twee van die pakketten weg. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie. Hoor je naar Incognito op Radio Drenthe.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen,
2: voetganger, bocht,
0: kinderen, tegenligger,
2: fietsen, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Aan tafel!
6: Zo.
7: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
0: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling.

0: Alleen voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl.
1: Het is exact 10:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
2: Goedemorgen. Een automobilist is vanochtend op de N33 van Veendam richting Gieten tegen de vangrail gereden. Het ongeluk gebeurde vlak voor de afslag Gieten. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Door het ongeluk ontstond er enige tijd een file op de N33. Joop Slomp is door pro-midden Drenthe naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Hij neemt daarmee de plek in van Ria Raven, die zich vorige week terugtrok. Slomp werkt momenteel nog als wethouder in de gemeente Coevorden, maar daar neemt het nieuwe college van burgemeester en wethouders het op 30 juni over. En voor pro is deze keer geen plek in de coalitie. De gemeente midden Drenthe is geen nieuw gebied voor Slomp. Hij groeide namelijk op in Nieuw-Balingen. In de gemeente Westerveld wordt vandaag een bijzondere praktijkoefening gehouden. In de dorpshuizen van Wapserveen en Wilhelminaoord en bij de brandweerkazerne in Vledder wordt getest hoe inwoners en hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren tijdens een langdurige stroomuitval. Het is de eerste praktijkoefening van deze omvang in Drenthe en een van de eerste in Nederland. Lisbeth Menning van de veiligheidsregio Drenthe over deze oefening.
3: Er zijn verschillende communicatiemogelijkheden zonder stroom. En vanavond gaan we dus testen of dat werkt. We hebben in ieder geval noodstroom. En we gaan met portofoons werken. De verschillende verbindingsmogelijkheden wordt getest of dat werkt zonder stroom of met noodstroom op een locatie.
2: Ja, wat je als Drent verder kunt doen om je goed voor te bereiden op langdurige stroomuitval, dat is te lezen op onze website en in de app. En bewoners van de Molukse wijk in Assen willen het liefst oud worden in hun eigen buurt, dicht bij familie, vrienden en de gemeenschap. Dat blijkt uit een onderzoek onder wijkbewoners. Dat is uitgevoerd ter gelegenheid van 60 jaar Molukse wijk Assen en 75 jaar Molukkers in Nederland. De bewoners zijn over het algemeen erg tevreden over hun wijk. Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De meeste bewoners zien daarbij een combinatie van thuiszorg en hulp van familie als de ideale oplossing. En tot zover. Meer nieuws is er uiteraard te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Ja, dankjewel. Het weer krijg je vandaag van Hans Nienhuis.
4: Het is bewolkt en er valt soms wat motregen. Bij een noordwestenwind kracht 2 tot 3 is het koel en aan het einde van de ochtend is het maar net 15 graden. Vanmiddag knapt het langzaam op, de zon krijgt dan ook een rol in het weerbeeld en het wordt 1 graad zachter, 16 graden.
1: Altijd heeft een afspraak met een man met, denk ik, hele kleine oogjes. Waarom, dat hoor je zo.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Stop Loving You van Toto.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ik zei net, volgens mij zit Aldert, heeft hij een afspraak bij iemand met hele kleine oogjes. Maar misschien ook nog niet. Maar gaat hij dat in de loop van de weken wel krijgen? Naast Henk zit jij, Aldert.
3: Ja, daar sta ik. Ja, en ook goed.
0: Oh ja, zie
3: ik. Ik sta naast Henk aan zo'n zeurtafel. Weet niet, je kent dat wel van die wat hogere tafels. En het is vaak voor de daden helpt bedoeld. Even een glas bier en zulks wat. Hè. Maar dat is nou even niet aan de orde. Maar die tafel die staat wel aan de raad van het voetbalveld van de voetbalvereniging Actief in Eelde. En Henk is daar trainer van het eerste. En dat niet alleen. Maar Henk is natuurlijk niet alleen voetbaltrainer. Maar die is ook echt ja, fanaat, kun je wel zeggen, denk ik.
4: Ja, toch? Je kan zeggen wat je wil, maar
3: voetbalfanaat.
4: Dat virus zit erin, dus daar kan je niks aan doen.
3: Nee. Je hebt tot op heden alle wedstrijden al gekeken van het WK.
4: Ik heb alle wedstrijden bekeken.

0: Ja.
1: Van,
0: hoe ben je dat intussen al west?
1: Dat waren er 12.
0: Nou al 12 al?
1: 12 wedstrijden.
0: Ja, allemaal zien.
1: Van de 104.
0: Ja.
1: Dus misschien nog mooi op.
0: En die gaan ze ook alle 104 bekijken?
1: Die ga ik allemaal bekijken.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Dan moet je wel de wekker zetten op rare momenten, volgens mij, of niet?
1: Nou, dat valt wel mee. Je moet niet te vaak de wekker zetten, want van een uurtje heeft gezin, dus... Dan moet je een beetje...
0: Die waakt gewoon, die hele nacht deur.
1: Een beetje plannen, we gaan gewoon door.
0: Ja, wat valt dan nog aan met, hè, met de kleine oogjes?
1: Jawel, we zijn er pas aan het begin, hè?

0: om dat te noteren. Want dan kan ik misschien zelf ook weer wat mee doen, hè?
1: Ja, ja. Ja, of zeg je dan ook als trainer zijnde van... man, dat moet je doen. Daar raak aan dan.
0: Ja, maar dat hou je altijd, hè? Ja, ja. In Nederland 18 miljoen bondscoaches, dus...
1: Ja, je hebt echt verstaan van voetbal.
0: Ja, dat zeg jij.
1: Ja, ja, ja, dat kan ik wel meer even
0: nu. Ik ben er 50 jaar mee bezig als trainer, dus wel een klein beetje, denk ik.
1: Ja, ja, ik zeg al, je maakt aantekening van alle wedstrijden die je tussen naar West hebt. Nou, laat Disney even de veiligheid eens in bijpakken. Mexico, Zuid-Afrika, dat is... wanneer was dat?
0: Dat was de eerste wedstrijd, de openingswedstrijd op 11 juni was dat. En Mexico speelde in een 3-4-3 opstelling en Zuid-Afrika 1-3-5-2.
1: Ja.
0: Nou, en dan natuurlijk de doelpuntenmakers, hoeveel hoekschoppen ze hebben gehad. Gele kaarten, rode kaarten. En vooral als er een leuke variant is, de variant bij spelervattingen.
1: Maar ja, goed, dat bent dan de statistieken min of meer. Maar die zegt, ja, die varianten, wat denk je dan aan? Wat voor variant moet er dan denken?
0: Nou, bij een hoekschop, de loopacties van de andere spelers daaraan vooraf, zeg maar.
1: Ja.
0: Komt een in de bal en iemand anders als derde man, die gaat verderop staan en die krijgt de bal. Ja. En op die manier, dat soort dingetjes. Dus trucjes, zeg maar.
1: De belangstelling van ons gemiddelde Nederlander ging natuurlijk uit naar gisteravond, hè? Nederland tegen Japan.
0: Ja, natuurlijk is dat voor Nederland is dat hartstikke belangrijk en mooi. Want het is een feest, hè? Het moet een feest zijn.
1: Maar hoe kijk je daar dan nou? Want toch een beetje als analist zijn. Van, kan je het ook niet schelen dat Nederland dat? Of kijk je nou gewoon een ploeg?
0: Nee, ik kijk er wel wat anders naar, denk ik. Maar ja, over die hele wedstrijd in Nederland verdiend gelijk gespeeld. Want het was gezien vertoonde spel in de kantverhouding was een gelijkspel, een goede verhouding. Maar ik hoop natuurlijk altijd wel dat Nederland wint, dat is duidelijk.
1: Vertoonde spel, wil ik je zeggen. Was dat goed? Was dat minder goed? Was dat best?
0: Het was niet slecht, maar het was ook nog niet echt, echt goed. En heel vaak moet een ploeg ook in het toernooi groeien. Hè?
1: Ja.
0: Die jongens die speelden allemaal bij verschillende clubs, dus dat moet ik aan elkaar wennen.
1: Ja. Nou heb ik het zelf niet zien, Jan Kleinste. Stukje heb ik voorzien, want het was weer vooral daarvoor, Mark. Maar het spannendste was in het tweede gedeelte. Dat is altijd zo, hè? Want dan wordt het interessant. Maar goed, nou even Nederland gelijk speelt. Maar ik heb ook alles gelezen dat Koeman een rare en domme wissel toepast heeft. Ben je dat met de analisten eens?
0: Ja, achteraf is dat altijd makkelijk natuurlijk, hè?
1: Ja, maar ja, achteraf zitten wij, hè? Dat doe jij ook, hè? Gewoon de wedstrijd ga je analyseren.
0: Ja. Dan weten we het allemaal wel. Maar op dat moment dacht hij dat hij daar het beste resultaat mee zou kunnen halen. Dus
1: je had je schouders een beetje over op het zij zo.
0: Ja, nee, maar goed, je maakt keuzes. En de ene keer pakt dat goed uit en de andere keer pakt dat niet goed uit.
1: Nee. Waarom ben je niet zelf in Amerika? Als je toch zo'n beleving hebt bij voetbal?
0: Nee, jongen. Dan zit je er boven in zo'n stadion en dan zie je alleen maar hele kleine poppetjes heel ver weg.
1: Ja.
0: En thuis kan je het veel en veel beter zien.
1: Ja. Het gaat je niet zozeer om de beleving, begrijp ik, maar meer om de analyse.
0: Het gaat me niet om het hossen en 1, 2, 3, maar om het voetbal.
1: Ja. Maar goed, ik heb hier wel te maken met een voetbalkenner en een grote liefhebber. En dus Henk, vertel maar even, wie giet het worden? Wie giet uiteindelijk kampioen worden?
0: De laatste vier worden in mijn ogen Argentinië, Spanje, Amerika, Verenigde Staten en West-Duitsland. Dus, Duitsland komt er ook weer bij. Dat is een ploeg met heel veel kwaliteit. Wat ook nog een keer toernooivoetballers zijn. En Frankrijk, door iedereen genoemd, denk ik dat die het niet gaan redden. Want die hebben een hele grote selectie met 11 wisselspelers die net zo goed zijn dan de basisspelers.
1: Ja.
0: En er zijn al wel een paar incidentjes geweest binnen die ploeg. En ik denk dat qua teamspirit dan niet gaat worden. Ja. Daar zitten te veel ego's in.
1: Ja, Nederland komt niet veel in je regio, begreep ik.
0: Nee, ik denk dat Nederland de kwartfinales kan halen. Als ze het heel goed doen.
1: Ja.
0: Nederland die komt voorin ten opzichte van die ploegen die ik net noem, komen ze kwaliteit tekort.
1: Ja. Kwaliteit tekort. En het is geen toernooiploeg eigenlijk, hè? Het Noordwest ook, of waar?
0: In 88 wel, hè?
1: Ja, toen?
0: Toen groeiden ze echt in het toernooi.
1: Ja,
0: eerste wedstrijd verloren.
1: Ja.
0: En elke wedstrijd was een klein stukje beter.
1: Ja.
0: En waarom zou dat niet kunnen? Maar goed, dat hopen we natuurlijk allemaal. Maar je moet realistisch zijn.
1: Ja.
0: En die andere ploegen die ik net noemde, Spanje, Argentinië, West-Duitsland en Amerika, die hebben meer kwaliteit.
1: Ja.
0: Amerika als thuisland schat ik heel hoog in, omdat die ook de beste faciliteiten krijgen. Want het blijft natuurlijk het feestje van Trump.
1: Ah.
0: En

0: Er wordt ook nog een beetje met scheidsrechters gelobbyd straks, denk ik.
1: Ja, speelt geld nog een rol in uw slag?
0: Die komen sowieso in de halve finale.
1: Ja?
0: Ja, dat hoor je altijd achteraf, maar dat gebeurt altijd.
1: Oké. Ja, dat vind ik dan weer een domper. Een stukje moeten confronteren. Ja, maar goed, dat is wat het is. Eerst volgende wedstrijd, wanneer is die? Die is vandaag natuurlijk, neem ik aan.
0: Eerst volgende wedstrijd is vanmiddag om 6:00.
1: Ja, dat is nog een beetje een christelijke tijd.
0: Dat is nog een christelijke tijd.
1: En vannacht dan?
0: En dan om 9:00 en om 12:00 en om 4:00.
1: Oké, dan wil je niet slapen vannacht.
0: Dat wordt weer een heftig nachtje.
1: Ja. Nou ja, Anouk, ik weet niet wat hij doet vanavond en vannacht. Maar gewoon in bed. En wat er dan van komt, dat komt er van. En we hebben Mark maar weer van Henk. Ik kan Henk Mark zo in bellen, hoe het allemaal verloopt.
2: Ja. Nou, we gaan het zien allemaal. 104 wedstrijden, allemaal bekijken.
1: Ik bedoel maar.
2: Hey, Aldo, dankjewel. Jij gaat weer op Jack. En ik spreek je later weer.
1: Zeker.
2: Dag, doei.
1: Oké, mooi.
2: Ja, Spanje en Kapverdië begint om 6:00 en dan België om 9:00 vanavond. En wij moeten natuurlijk pas komende zaterdag weer tegen Zweden. Dit is het winnend liedje van Pop in het Plat, Dennis Hendrix. Geef nooit op.
3: Een

keer in Scheemsrecht, tenminste, dat zei hij. 3 keer deed hij mee aan Songfestival Drenthe Pop in het Plat. En de 3e keer won die Dennis Hendrix en Geef Nooit Op.

Emily Sandé op Radio Drenthe en Next to Me. Ger heeft wat opgesnord, hoor. Ik moest lachen toen ik het hoorde. Ik laat het jou ook zo meteen horen, na 11. Eerst Dionne Warwick.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonbril.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op

0: een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Ontvang je een toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
11: Met Anouk Middel.

0: En zo heet hij ook. Open Your Heart van Madonna.
1: Wie keuvelt hier?
0: Nou, Ger keuvelt hier en ik ga je keuvelen. En ik ga je zo iemand laten horen die niet meer zo goed kan keuvelen.
2: Nee, dat zit er niet meer in. Nee, die heeft iets te veel zijn stembanden gebruikt.
0: We gaan het natuurlijk nog even hebben over de wedstrijd van gisteren. Jij hebt ook hem helemaal uitgekeken, ondanks dat je heel vroeg op moest. Want zo voetbalgek ben jij toch ook wel?
2: Ja, ja.
0: En je deed een poging om dat samen met je vrouw te krijgen, kijken, maar dat lukte niet helemaal, hè?
2: Nee, die heeft wel de eerste helft gekeken, maar het werd daar toch iets te laat. Ja, die moest ook gewoon weer aan het werk. Dus die is in de rust is ze toch naar boven gegaan om te gaan slapen. Ja, die heeft alle doelpunten natuurlijk gemist.
0: Ja, waarna jij wel bij de eerste even...
2: Ik dacht, ja,
0: melden,
2: ze is vast nog wakker. 5 minuten in de tweede helft. Ik dacht, ik loop nog even naar boven om te zeggen dat we op voorsprong zijn gekomen. Ja, dus dat kreeg ze nog mee.
0: Ja, maar de 2-2 heeft ze vanochtend pas gehoord.
2: Nee, toen ik naar bed ging, toen was ze nog wel wakker.
0: Oh,
2: toen vroeg ze nog wel, wat is het geworden?
0: Ja.
2: Is de 1-0 gebleven? Nee, 2-2.
0: Ja. Ja, ik heb jou net foto's laten zien. Hebben het allemaal in oranje gehuld bekeken ook. Ja, ik vind dat zoiets saamhorigs hebben. Hartstikke leuk.
2: Ja, maar mooi dat je ook helemaal in het oranje dan gaat.
0: Ja, joh. Ja. Ja, en dan hopen we dat het zin heeft.
2: Dat je toch je steentje bijdraagt. Ja.
0: Hey, jij hebt even gekeken wat de buitenlandse media heeft gezegd over deze wedstrijd, hè?
2: Ja, bijvoorbeeld in Engeland, waar de Daily Mail schrijft dat oranje sterk voor de dag is gekomen in die wedstrijd tegen Japan, maar toch een cruciaal ingrediënt mist om dit toernooi te kunnen winnen, want het ontbreekt oranje, afgezien van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong, aan echte sterspelers. Dus die spoeling is wat dun wat betreft de Daily Mail. De Athletic, ook in Engeland, vond het de beste WK-wedstrijd tot nu toe. Dus dat is wel een mooi compliment voor oranje. Bild in Duitsland zag dat oranje de 2-1 voorsprong wilde uitspelen, maar toch uiteindelijk werd afgestraft door de dappere Japanse ploeg. En ook het Belgische Laatste Nieuws schrijft dat de wissels van bondscoach Ronald Koeman alles veranderde. Oranje kroop angstvallig achteruit en kreeg het deksel in de slotminuut op de neus. En ook het Spaanse Marca schrijft dat in de slotfase oranje door de wissels van Ronald Koeman toch uiteindelijk verloor. Want toen kwam Koeman

0: Mans meest angstige kant naar voren. En uiteindelijk werd de voorzichtige Nederlandse bondscoach daarmee de das omgedaan.
1: Ja. Ja, ja, ik zucht hoor. Daar hebben we het weer. Hè. Die 18 miljoen Nederlandse bondscoaches, maar nou de hele wereld bondscoach gewoon mee.
0: Ja, zeker.
1: Dat is helemaal niet goed geweest.
0: Ook via sociale media.
1: Je kan het nooit goed doen, hè.
0: Maar dat is ook zo. Nou, de herkansing die volgt natuurlijk komend weekend tegen Zweden. Ja. Ja, en dan had je het er al even over, die man die zijn stem nou zo goed als kwijt is geraakt. Ja, er zijn natuurlijk heel veel Oranje fans die ook behoorlijk aan het schreeuwen zijn tijdens zo'n wedstrijd. Die proberen Oranje nog naar de overwinning te schreeuwen. Nou, dat heeft deze man misschien wel iets te veel gedaan.
2: Heb je de stem binnen laten liggen?
3: Ja, nou ja, in de rodeo morgen is de...
2: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
3: Het wordt wel lastig hoor. Maar misschien die 2 goals in Nederland was wel een hoogtepuntje, maar... gisteren was geweldig.
1: Hij moet nog even. Hij was in Amerika, hè?
0: Nee, dit was wel hier, volgens mij. Oh. Hij heeft het over een rodeobar. Ja, kan natuurlijk ook daar zijn. Het is wel in Texas, hè?
1: Ja, dus... Ik dacht dat deze man daar was. Ja, maar geen natuurlijk... idee, dat weet ik ook niet.
0: Ja, het is een combinatie.
1: Hij heeft uitbundig geschreeuwd.
0: Ja, het combinatie natuurlijk dan ook van en zo'n omgeving daar... en dan ook nog meeschreeuwen met Oranje. Ja. Ja, en dan is het nog maar een gelijkspel. Wat doe je dan als het echt heel spannend wordt? Ja. Hè? Nederland zit in de knock-out fase.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik vind het ook wel leuk om te weten, als jij nu luistert, hoe jij hebt gekeken. Want ik heb jouw foto's laten zien hoe wij er als Oranje familie bij zaten op de bank thuis. Wat gebeurt er bij jou? Laat even weten. Stuur even een foto als je wil. Dat kan via de app 0592 33 11 88.

Stella Lefty en Boston. Een van de speelsteden ook, hè, tijdens dit WK. Dit is Keep On Running van de Spencer David Group op Radio Drenthe. Zometeen, nou, zometeen...

0: Evans en David Koop en Keep On Running. Het is weer een dag van. Het is eigenlijk bijna altijd wel een dag van. En het is nou een dag van waar iedereen wel eens een keer mee te maken heeft. Toch?
1: Ja, want eens in de zoveel tijd dan moet er toch wel echt iets gebeuren. Want anders wordt het wel een hele vieze bende. Ja, dan moet je gaan schoonmaken.
0: Het is de dag van de schoonmaker vandaag. En toen keken wij elkaar aan en toen dachten we meteen aan schoonmaakklusjes. Er zijn zoveel dingen te doen. Maar wat zijn nou eigenlijk de vervelendste klusjes? Wat vind jij een vervelend klusje om te doen?
1: Ja, dat is toch wel als je echt met vieze dingen... Dat doucheputje, dat soort zaken.
0: Oh, ja. Dat doucheputje.
1: Nou, en ik heb toevallig gisteren iets gedaan. Dat heb ik ook nog niet zo heel vaak gedaan. Maar in onze badkamer, daar spoelde het water in de wasbak niet meer goed door. Dus ik heb die hals daaronder helemaal losgemaakt. Nou, daar zat ook behoorlijk wat smurrie in.
0: Wat goed van jou, dat jij dat kan ook.
1: Het viel me mee, ja. Ik heb even op YouTube een filmpje gekeken en... Het was eigenlijk wel goed te doen, moet ik zeggen.
0: Een handigste man in huis.
1: Ja, ja. Nou, vond mijn vriendin nou inderdaad ook wel.
0: Ja, precies. Ik heb eens even in een lijstje ingedoken. Wat nou de vervelendste schoonmaakklusjes zijn? Nou, wc-schoonmaken staat daarin heel hoog. Maar ook de oven en de magnetron schoonmaken. En dan moet ik eerlijk bekennen dat ik dat ook wel een lastig klusje vind. Want zo'n oven, ja, in de loop der jaren wordt toch wel steeds viezer. Ook al maak je hem schoon, tenminste met die ingebrande vlekken en zo. Ja. Ik krijg dat er heel lastig aan. Jij dan?
1: Nou, dat is ook inderdaad moeilijk. Want we doen het wel met de airfryer. Gebruiken we best wel vaak. Maar we doen hem eigenlijk elke keer maken we hem ook wel netjes schoon. Want we hebben een tijdje geleden een nieuwe gekocht. En die hiervoor hebben we een beetje laten verslonzen. En op een gegeven moment is het inderdaad zo erg. Ja, dan kun je schoonmaken wat je wil. Maar dan wordt hij eigenlijk niet meer schoon. Dus we doen het nu standaard elke keer naar het gebruik.
0: Ja.
1: Maar toch is het best wel lastig.
0: Mag ik net zeggen, dan nog, hè?
1: Dan nog is het best wel moeilijk om hem schoon te krijgen. En met een oven hetzelfde verhaal.
0: Ja, precies. Ik maak hem ook altijd schoon naar gebruik. En dan toch zie ik daar weer die vlekken in komen.
1: Ja, het wordt toch te vettig op een gegeven moment. Dat is toch moeilijk.
0: Of het brandt erin? Geen idee. Nee.
1: Heb je nog een gouden tip voor iets?
0: Heb ik zo'n zelfreinig systeem. Dan brandt het echt, kan je opstandje wegbranden doen. Maar ook dat werkt niet 100%. Nee. Dus ik heb wel eens gehoord dat het werkt als je een bakje met halve citroenen erin legt. En dat je hem dan aan zou zetten, dat het dan zou helpen. Ik heb ooit ook wel eens, maar dat heb ik nooit geprobeerd, dus geen idee of het werkt, dat je iets

0: met vaatwastabletten kan doen.
1: Oh.
0: Ja, of ook niet geprobeerd, jij?
1: Nee, nog niet geprobeerd.
0: Nou,
1: nee.
0: Mocht iemand ervaring hebben of de ultieme tip, laat het even weten. 0592-33-1188. Hoe maak ik handig zo'n overschot?
1: Ja.
2: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel.

0: Sander en de kannengieter en Upside Down. Nou, meteen krijgen we telefoontjes hoe dan toch die oven schoon te maken op deze Nationale Dag van de Schoonmaker. Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Mevrouw Jongman.
0: Hallo, oh, ik zeg goedemiddag, maar ik bedoel goedemorgen, mevrouw Jongman.
1: Ja, maar dat komt ook iets meer dan je voor tv bent.
0: Sorry hoor.
1: Geeft niks.
0: Hé, maar u heeft een goede tip voor ons?
1: Ja, de Dibiro Multi-Ontvetter. Een onverslaanbaar tegen vetstater. Maar mijn oven is al 28 jaar oud, ik heb er geen vetvlekje in zitten, niks.
0: Nou.
2: Ja, dat doen we toch iets verkeerds, hè?
1: Ja, en dat doe ik ook met de afzuigkap.
0: Ja.
1: Die doe ik er ook mee.
0: Ja.
1: Dan maak ik gewoon een klein sapje weer. En dan doe ik dat ook mee. En dan doe ik wat spul erop. En ja, dan doe ik de vet er niet in.
0: Maar dat is gewoon een soort afwasmiddel?
1: Nee, dat kun je kopen in de supermarkt.
0: Ja, maar dat doe je gewoon op het doekje en dan hupsakee. En dan krijg je nooit van die inbrandvlekken.
1: Nee.
0: Nou ja. Okay.
1: En ook de kookplaat. Ja? Doe ik ook al die paar keer. Doe ik dan.
0: Ja.
1: En dan maak ik hem schoon en dan doe ik er met een schoon sapje na.
0: Oké. Okay. Ja, en zonder een merk te noemen, hoe heet dat dan?
1: Dit bedoel.
2: Oh. Een multi-ontvetter.
0: Een multi-ontvetter. Ja. Okay. Ja. Mevrouw Jongman, onze dank is groot.
1: Dit is een gele fles.
0: Ja. Hé, hey, dankjewel, hè.
1: Dankjewel.
0: Doei. Hoi, met Roek.
3: Hallo, met Rika uit Emmen.
0: Hallo, Rika uit Emmen.
3: Nou, wij hebben nooit geen smerige spul. Nooit.
0: Oh, wat doe je dat goed dan, Rika.
3: Ja, mijn man die doet het nou, hoor. Want ik ben heel ziek geweest.
0: Ja.

0: En
1: hoe doet jouw man dat dan?
0: Nou, hij wij koken elektrisch.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik helemaal geen verstand van, dat inductie.
1: Ja.
0: Nou, dan doe ik strijken, maar dat vind ik prachtig.
1: Ja.
0: En, wij hebben nergens geen vlekken op, nergens.
1: Nou, dat is wel heel fijn dan.
0: Maar wij kopen dat spul bij de Vibra bij ons.
1: Ja.
0: En daar spuit je erop.
1: Ja.
0: En schoon is.
1: Oh, dat is
0: wel
1: handig.
0: Zelfde kleding nog.
1: Ja.
0: Overal hebben ze bad voor.
1: Ja. Ja.
0: En
1: Rita, ik krijg het ook via de app binnen, dus dat is een hele goede tip.
0: Ja, dus echt het spul van de Vibra.
1: Ja.
2: Er zijn meerdere mensen die inderdaad met een ontvetter komen. Maar ik zie ook Gonnie, die heeft het erover. Met houtskool kun je de oven perfect schoonmaken. Gewoon over de vlekken wrijven. Het is even een klusje, maar het werkt.
1: Houtskool?
2: Ja.
1: As inderdaad van de open haard heb ik ook wel eens gehoord.
2: Ja.
1: Ja, dat je dat eroverheen kan smeren. Rita, ik moet gauw door. Dank je wel voor bellen. En groetjes aan die lieve man van je.
0: Ja.
1: Doei! Nou, zie, komen er toch wel weer tips binnen. Ja, en ik krijg ook weer een appje over die multi-ontvetter. Wij moeten aan de slag, Ger.
2: Ja,
1: het is dus toch blijkbaar te doen dat je oven helemaal spik en span houdt.
2: Dan ga ik liever met zo'n ontvetter aan de slag dan met houtskool, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik ga het toch een keer proberen, denk ik. Ik heb wel een open haard.
2: Ja, ik heb geen open haard.
1: As erin. Oké. Wij sluiten de lijnen. De dag van de schoonmaker is het vandaag. Dus als je een klusje doet, dan kan je dat in je achterhoofd nemen.

Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij

0: Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
2: Voordeelhaartjes.nl.
3: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietser. Uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
5: voordeeluitjes.nl.
6: Half 12 alweer, het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen praat ons bij.
7: Goedemorgen. De wijk ving afgelopen nacht 91 asielzoekers op voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat sporthal De Slenke beschikbaar was voor nachtelijke noodopvang. Vanaf vanavond dient sporthal De Burger Kool in Westerbork een week lang als slaapplek voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Joop Slomp is door ProMidden Drenthe naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Hij neemt daarmee de plek in van Ria Raven, die zich vorige week terugtrok. Slomp werkt momenteel nog als wethouder in de gemeente Coevorden, maar daar neemt het nieuwe college van burgemeester en wethouders het op 30 juni over. En voor Pro is deze keer geen plek in de coalitie. De gemeente Midden Drenthe is geen nieuw gebied voor Slomp. Hij groeide namelijk op in Nieuw-Balingen. En een automobilist is vanochtend op de N33 van Veendam richting Gieten tegen de vangrail gereden. Het ongeluk gebeurde vlak voor de afslag Gieten. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Dankjewel, Ger. Het weer nog, Hans Nienhuis.
8: Het is bewolkt en er valt soms wat motregen. Bij een noordwestenwind kracht 2 tot 3 is het koel en aan het einde van de ochtend is het maar net 15 graden. Vanmiddag knapt het langzaam op. De zon krijgt dan ook een rol in het weerbeeld en het wordt 1 graad zachter, 16 graden.
6: Hoe zat dat ook alweer? Met die brand in de televisietoren van Hogesmilde? Hoor je zo meteen meer over.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Waard een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: En Katie Kintsu. En Freedom op Radio Drenthe.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.
0: Prachtig begin, hè? De regionale omroep in het noorden bestaat in 2026 precies 80 jaar. En iedere maandagochtend reizen we aan de hand van historische, ja, en soms wel af en toe hysterische fragmenten en verhalen door onze eigen radiogeschiedenis. En oud-collega Sjoerd Looyinga die duikt dan in zijn archief. En ik heb hem ook vanmorgen weer aan de lijn. Sjoerd, een hele goede morgen.
5: Ja, goedemorgen, Anouk.
0: Waar gaan we het vandaag over hebben?
5: Nou, over het nieuws. En misschien wel het allergrootste nieuwsfeit dat in al die jaren op de zender te horen is geweest. Of eigenlijk bijna niet te horen was. Ja, lekker cryptisch. Nieuws is belangrijk op de radio. Natuurlijk ook al in de Rono-tijd. Maar gelijk vanaf de start van Radio Drenthe in januari 1989 is de opdracht duidelijk. Radio maken, veel nieuws verzorgen voor de inwoners van Drenthe. De oud-directeur Klaas de Vries kan zich die opstartfase nog heel goed herinneren.
6: Er was geen pand, er waren geen medewerkers, er was helemaal niks. Er was geen uitzendschema, geen programma, helemaal niks. De provincie vond dat het er moest komen. En dat vond ze nog unaniem ook, als ze unaniem beslist. Dus dat was mooi. Maar we hadden toen we begonnen, ik begon op 1 september 87... toen hadden we nog verder geen medewerkers. Eén medewerker was er, dat was Henk ten Hoeven. Die wist ook het nodig al van radio, want die kwam van Radio Noord af. En van Radio Noord kwamen nog 6 andere mensen ook mee. Niet direct in september, die kwamen later, per 1 januari. Dus ik had een aantal mensen die van radiomaken wel wat afwisten... en ook van regionale radio het nodig afwisten. En we zijn dus gaan werven. Gewoon een advertentie gezet en daar hebben we veel mensen op gekregen. En eindeloze gesprekken gevoerd, gekeken van die wel, die niet enzovoort. Dat was allemaal jong spul wat er kwam. Heel weinig ervaring. Maar als je keek wie er solliciteerde, er waren er weinig Drenthe die solliciteerden. Er waren weinig Drenthe die een opleiding hadden als journalist of iets dergelijks. Dus er waren gewoon weinig Drenthe.
0: Ja. Dit was Klaas de Vries, hè, de eerste directeur van Radio Drenthe. Oud-wethouder uit Borgen. Sjoerd, een man met een moeilijke missie, kan ik dat stellen?
5: Nou, op zijn minst een pittige missie, mag je zeggen. Toch blijkt zijn aanpak wel vruchten af te werpen. Dat blijkt bijvoorbeeld al bij de bekendmaking van de allereerste luistercijfers van de omroep.
6: Ja, dat was heel verrassend. Ja, dat mag je wel weten. Daar heb ik een beste slok op genomen. Ik was in Hilversum, want daar werden de cijfers dan ook gepresenteerd en toegelicht door de dienst kijk- en luisteronderzoek die we toen nog hadden. En daar kwam Drenthe buitengewoon goed naar tevoorschijn. Op een gegeven moment hadden we meer luisteraars Drenthe dan de luisteraars van alle stations bij elkaar opgeteld. Dus Radio 1, 2, 3, 4, 5 en zo bij elkaar opgeteld. Drenthe had meer luisteraars. Dus dat was buitengewoon goed. En dat heb ik ook altijd heel erg belangrijk gevonden. Het is natuurlijk ten eerste is het ook naar de politiek toe. Die de financiert, de hele handel. Iets van, nou, die jongens die doen het goed. Het geld wordt niet zomaar uitgegeven voor niks. Want het is de best beluisterd

0: de omroep. En voor je medewerkers is het ook wat. Dat ze werken voor een omroep waarnaar geluisterd wordt, is toch altijd prettiger dan als je programma's maakt waar geen hond naar luistert.
1: Nou, helemaal trotse mannen. Prachtige cijfers. Maar dat vooral in die beginfase blijkt, hè? En dat heeft mede allemaal, komt dat door het regionale nieuws.

0: hebben wij in die jaren voor Radio Noord eigenlijk gedaan. Maar ik denk dat de vergelijking niet helemaal opgaat. Want nieuws genereert nieuws. Hè? Als je met een bepaald onderwerp begint, dan melden zich onderwerpen daaromheen vaak ook uit zichzelf, kortom. En zeker als je dan, zoals in dit geval, 10, 12 verslaggevers bij de weg hebt, dan genereren die ook nieuws. Dus het proces is langzamerhand gegroeid. Maar ik heb er wel eens gesteld van gestaan wat er uit zo'n betrekking kleine provincie aan aanbod, aan nieuwsaanbod is gekomen.
1: Ja, Egbert van der Veen over het onverwacht grote nieuwsaanbod in zo'n kleine provincie als Drenthe. Klein en groot nieuws, maar ook nieuws dat je echt nooit meer vergeet, hè?
2: Nee, wat deed jij op 11 juli 2011? Ja, het is een vrijdagmiddag. Het lijkt een gewone middag. Op Radio Drenthe presenteert Werner Steenbergen zijn gevarieerde middagprogramma. Het zou een middag worden om nooit te vergeten. Hier is het regionale nieuwsbulletin van 14:30.
3: 14:30, dit is Drenthe nu kort. Ik ben Herma Boer. Er woedt op dit moment een grote brand in de televisietoren in Hogesmilde. Verschillende brandweerkorpsen zijn uitgerukt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brand woedt op zo'n 100 meter hoogte en is lastig te bestrijden. De brandweer is samen met de politie een aantal woningen in de omgeving aan het ontruimen, omdat niet zeker is welke gevolgen de brand heeft. Door de brand zijn sommige tv-zenders niet goed te ontvangen.
4: James, I just wanna make love to you. Voor iedereen die hem gehoord heeft althans. Ja, het beste is om nu via de kabel of via internet even te luisteren, mocht je die mogelijkheid hebben, want vanwege die grote brand in de tv-toren in Bovensmilde vallen heel veel zenders uit, waaronder dus ook radio en tv Drenthe. Dus ja, het beste is internet of de kabel even aanzetten en in de ether stoort hij dus heel erg op dit moment. Zometeen meer informatie over de brand in de tv-toren in Bovensmilde. Staal een klein stukje. We schakelen over naar Mark Dijkhuis, want hij heeft meer nieuws over de brand in de tv-toren in Smilde.
5: We gaan voor het laatste nieuws over die brand in de tv-toren in Hogesmilde naar Ramona Venema. Ze is woordvoerder van politie Drenthe. Mevrouw Venema, goedemiddag.
6: Goed. Het is helemaal heel kort dag. Ik krijg net de melding binnen dat er een brand zou zijn in het centstation bij Hogesmilde. De brand zou op ongeveer 100 meter hoogte zijn. En zoals het nu lijkt zijn er geen gewonden gevallen. Alleen het is onduidelijk eigenlijk wat voor gevolgen deze brand heeft.
5: Goed, Ramona Venema, woordvoerder van de politie Drenthe. Dank voor de toelichting. Tot zover onze berichtgeving over de brand in de tv-toren in Hogesmilde. Daardoor zijn er wat zenders uit de lucht. U kunt Radio Drenthe wel ontvangen via de kabel en natuurlijk ook via internet. Houd dat dus in de gaten voor het laatste nieuws over die brand daar. Terug naar Zomer op de S met Werner Steenbergen.
1: Zomer in Drenthe. Ja, dat zijn de allereerste berichten van de brand in de zendmast van Hogesmilde in 2011. En je merkt, Sjoerd, wel aan de toon dat de ernst van de situatie echt langzaam begint door te dringen, hè?
2: Ja, ook wel een beetje lachen als je dan hoort dat presentator Werner Steenbergen een opmerking maakt tijdens zijn radiospel. Hier de opgave voor iedereen die ons nog kan horen. Ja. Maar ook hij beseft toch wel dat de brand wel eens nationaal nieuws kan worden. En dat blijkt ook een half uur later.
7: 3:00, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de televisiemast in Hogesmilde in Drenthe is brand uitgebroken. De brand woedt op ongeveer 100 meter hoogte in het bovenste deel van de toren. Waarschijnlijk zijn er geen gewonden, want de televisietoren is normaal gesproken onbemand. Door de brand is de stroom van de toren gehaald. Daardoor hebben mensen in het noorden van het land geen digitennen en publieke radiozenders. Dit was het NOS-journaal.
4: Het belangrijkste nieuws in Drenthe. Er woedt een grote brand in de tv-toren in Hogesmilde. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Verschillende radio- en tv-zenders liggen eruit vanwege de brand. En na de reclame veel meer nieuws over de brand in Hogesmilde.
1: Ja, die televisietoren bij Hogesmilde is voor Drenthe echt een begrip. En wordt ook wel het baken van Drenthe genoemd. Het voorziet een groot deel van de regio van radio en televisie. En het uitvallen van die zender in Smilde, dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat Radio Drenthe niet meer via de FM te ontvangen is. Maar die rampshoot wordt nog groter.
2: Ja, bij die brand in de opbouw van de 180 meter hoge zendmast ontstaat zo'n extreme hitte dat zelfs de stalen constructie het rond 3:30 begeeft. Dat moment is bijna live op de radio

0: we juist dat de mast is omgevallen. Dat zijn slechte berichten uit Hogesmilde. Arie Meijer, kom er maar in.
1: Ja, net terwijl we terugschakelen ben ik eigenlijk live getuige geweest dat gewoon een enorme knal was het eigenlijk. En daarmee viel de mast gewoon om. Het bovenste deel viel eraf en het deel eronder knakte. En ik kijk nu naar een toren zonder mast. Eigenlijk is dat het om het zomaar te noemen.
0: Ja, je zegt, ik schrok ervan. Je zag het gebeuren, viel er iets te horen, gaf het een knal. Wat was er aan de hand?
1: Ja, ik hoorde lawaai. Het kan ook de helikopter zijn geweest die net langs vloog. Het is niet dat de helikopter er tegenaan vloog. De spanningsdraden, de draden waarmee de toren vast zat, begaven het, knapten. Nou ja, dat zal waarschijnlijk dus wel komen doordat de toren zelf is.
0: De verbinding met Arie Meijer.
1: Goedemiddag, meneer. Ik denk dat u ook net getuige bent geweest van het knakken van de toren, of
2: ja,
1: niet?
2: Ja, inderdaad, ja. Ja,
1: wat zag u? Wat gebeurde er?
2: Ja, hetzelfde wat u gezien hebt, denk ik. Hij stort in één keer neer.
1: Ja, eerst het bovenste deel en
2: en toen het tweede gedeelte. Ja, dat is wel een mooie raam, dit.
1: Het leek mij toe alsof het vanuit het niets was. Maar hij ging zomaar om.
2: Dat is wel te voorspellen, denk ik. Hè? Halverwege werd hij al donker. Bijzonder triest.
1: Oh, jammer.
2: Ja,
1: het is weg. Ik loop nog even door. Ik zie een man staan met een...
3: Ja, het knakken van de toren, zegt verslaggever Arie Meijer. Ik denk dat hij deze dag ook niet snel zou vergeten, trouwens. Nee. Wat waren de gevolgen van het omvallen van de zendmast?
4: Die waren groot. Via internet startte RTV Drenthe een stream, zodat mensen het nieuws kunnen blijven volgen. Die functie van het internet trouwens, destijds, we hebben het over 2011... was veel minder belangrijk dan dat het vandaag de dag is. Maar die stream die zorgde er dus wel voor dat bijvoorbeeld steeds meer lokale omroepen en zelfs piratenzenders een soort vorm van solidariteit die livestream gaan delen. Ook via de reservezender van Radio Noord is Radio Drenthe binnen 6,5 uur na het instorten van de toren weer in een gedeelte van de provincie te ontvangen. Ja, toch weer een beetje de oude RONO-zenders die elkaar helpen. Later wordt op het terrein van de Johan Willem Vriesokazerne in Assen een 100 meter hoge noodmast geplaatst. Die zorgt voor dekking in een grote straal rondom de Drentse hoofdstad. En in Hogeveen en Meppel worden steunmasten met eigen zenders geplaatst.
3: Ja, en Sjoerd, en de oorzaak van de brand?
4: Ja, blijft nog steeds een nevelig hult. Pikante bijkomstigheid. Hè. Op dezelfde dag van de brand in Hogesmilde is er ook brand in de zendmast van Lopik. Lang is er gezocht naar en gespeculeerd vooral over de oorzaak van beide branden. Wat er die dag nou echt fout is gegaan en wie er verantwoordelijk voor moet worden gehouden, ja, helaas, dat is nooit helemaal duidelijk geworden.
3: Bijzonder is dat toch, hè? Kan dat zo weer gebeuren?
4: Bij de restauratie van de toren, dat was trouwens pas een jaar later, is er gekozen voor een andere zogenaamde open constructie. Een buismast, waardoor het bovenste gedeelte van de toren niet meer wordt afgedekt. En daarmee zou de kans klein zijn dat er ooit weer zoiets zou kunnen gebeuren.
3: Ja, het nieuws van 11 juli 2011. Hè? Een onvergetelijke gebeurtenis voor velen, waarbij RTV Drenthe zo goed mogelijk verslag van deed. Sjoerd, ik dank jou. En spreken we jou volgende week weer?
4: Ja, dan ga ik een balletje hoog houden. Want er is iets met voetbal aan de gang op dit moment, heb ik begrepen. WK, geloof ik. We hebben een punt. Jawel. Ja, Drenthe en Oranje, het Nederlands voetbalelftal. Wat heeft dat voor een rol gespeeld in de uitzendingen van Radio Drenthe? Oh. Kortom, voetbal in goede en slechte tijden.
3: Leuk. Zet hem op zaterdag. Doei. Yep.

0: koffie en keuvelen zit er alweer op, Ger.
1: Ja, dat was het alweer. Snel gegaan.
0: Het gaat razendsnel, maar dat komt door keuvelen ook wel graag. Hè?
1: Nou, dat helpt wel.
0: En we drinken ook wel graag koffie.
1: Ook nog eens.
0: Hoeveel hebben we al achter de knopen?
1: Volgens mij heb ik al 5 kopjes.
0: Nee, dan zit je al aan je max.
1: Ik heb ook nou echt wel genoeg, ja. En we hebben nog goede schoonmaaktips ook nog gekregen.
0: Is ook zo.
1: Wat wil je nog meer?
0: Inderdaad, op deze internationale dag van de schoonmaker. Ger, dank je wel. Ik ga nog even verder. Daphne schuift aan. Ik zie jou straks wel weer achter de schermen.

0: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolg
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan.

0: Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
10: Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof.
9: Verwen jij je maar.
10: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
9: Waarmee?
10: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
9: Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.

0: Radio Drenthe. En I'm a believer.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Daphne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ger is naar achter gegaan en jij komt de komende uren lekker bij me zitten.
3: Inderdaad.
0: Ja, ja. Gezellig. Heb jij gekeken voetbal?
3: Ik heb gisteren naar Curaçao gekeken, tegen Duitsland. En ik heb de eerste helft van Nederland gekeken. En toen dacht ik, ik ga slapen.
0: Had je je voetbalminuut al wel binnen?
3: Nou, en ik dacht, ik ging eigenlijk met al het vertrouwen gewoon naar bed.
0: Ja.
3: Ik denk, nou, dat komt wel goed.
0: Ja.
3: Nou, en toen werd het inderdaad
0: last. Het een beetje
3: het
0: goed.
3: Nog 2-2. Ja.
0: Nou ja. Ah, het is wel het gesprek van de dag. Ik merk het aan alle kanten. Ja. Er wordt heel veel over geappt ook. En nou ja, nog meer over gesproken. Wij komen er ook enigszins op terug. Terug, maar dan muzikaal. En hoe en wat
3: ja, inderdaad.
0: Dat hoor je wel later vanmiddag. Jij houdt ook al het nieuws in de gaten. Zometeen om 12:30 praat je ons bij. Waar ga je het over hebben?
3: Waar ga ik het over hebben? Over de asielzoekers in de wijk, onder andere. Ja, dat houdt ons toch allemaal bezig.
0: Ja. Je vindt alle laatste nieuws op de site natuurlijk, rtvdrenthe.nl. Dan zijn we ondertussen al stiekem aan het aftellen. Titi komt eraan, hier bij ons. Is natuurlijk een prachtig evenement, met niet alleen de races, maar er staat veel meer te gebeuren de komende dagen. Nou, hebben we hier bij Radio Drenthe ook altijd een speciale Titi-pagina. En die gaat vandaag in de lucht. Een van de mannen die pagina vult, die komt even aanschuiven om te vertellen, nou ja, wat voor nieuwtjes we daar allemaal kunnen verwachten, zonder meteen alles weg te geven natuurlijk. Je maakt kans op een lekker aspergepakket. Hou jij er een beetje van, asperges?
3: Ja, zeker, maar ik heb nog helemaal niet gehad dit jaar.
0: Nog niks?
3: Nee.
0: Oh joh.
3: Ja, dat is wel ernstig.
0: Ja. Nou ja, ze zijn er natuurlijk volop en ze zijn heerlijk dit jaar ook. We geven een heel pakket weg met verse asperges, een aspergesoepje, aardbeien, boerenvla zit er nog bij, een flesje wijn, er zit van alles in.
3: Een heel maaltijd.
0: Ja, lekker. Ja. Ja, inderdaad, als je een dag niet naar de winkel kan, of wat dan ook, je wint zo'n box van RTV Drenthe. Nou ja, je bent helemaal klaar, helemaal voorzien. Maak je ook vanmiddag dus weer kans op. De hulplijn wordt weer ingeschakeld. Kan jij ook doen, hè? 0592-3311-88. App ons even als je een oproepje wilt doen op Radio Drenthe. Altijd is weer op check. Daar gaan we zo meteen ook naartoe schakelen. En we draaien natuurlijk ontzettend veel leuke muziek. Lady Gaga heb ik zo meteen klaarstaan. En Eternal. Ach, veel te veel. Gewoon lekker blijven luisteren. Dit is bijvoorbeeld ook eentje die je niet gek vaak hoort. Ze wonnen ooit het Songfestival Drenthe. Bleed it that you're the bands zijn dit. Van de Roodbroers.

Colonel and B.B. Winans. I wanna be the only one. Ja, vertellen af hoor, want het zit er bijna aan te komen. De TT in Assen. En de TT is natuurlijk zoveel meer dan alleen de races. Komende zaterdag bijvoorbeeld begint al de officiële 9 dagen.

0: Nederlandse Titi-festiviteiten. Een negendaags Titi-festival. En vanaf vandaag is ook onze speciale Titi-site weer in de lucht. En een van die mannen achter die site is Frank Andringa. En Frank is aangeschoven. Goedemiddag, Frank.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Ja, en dat wordt ook steeds langer, hè, dat Titi-festival. 9 dagen inmiddels.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben, nou ja, eerder had je de Speed Week. Nou, eigenlijk heb je dat nu weer. Alleen dan veel meer in entertainmentvorm. In iets minder motorsportvorm, maar vooral veel entertainment.
0: Ja, het wordt een feestje voor iedereen. Steeds meer en meer.
1: Van hardlopen tot kermis. En natuurlijk de feesten in de binnenstad tot uiteraard het motorracen op het circuit.
0: Jij lacht nu al, volgens mij heb je er zin in.
1: Nee, ik krijg gewoon de kriebels van, echt waar. Vanochtend fietste ik hier naar het werk toe en dan kom je door de binnenstad heen en dan zie je dat de pontons die worden neergelegd bij de kop van de vaat. Ja, dan denk je van, het gaat beginnen. En normaal gesproken beginnen ze in juni, gaat de gemeente Assen het gras maaien. Nou, als de gemeente Assen het gras begint te maaien, dan weet ik dat de titi eraan komt.
0: Dan
1: ja, dat is geen hooikoorts.
0: Ja, nee, maar die letters die staan er ook al heel lang. Hè? Dus ze zijn er echt al wel langer mee bezig. Vanaf vandaag TV Drenthe en RTV Drenthe ook eigenlijk een beetje specifiek. Wat gaan we doen?
1: Ja, klopt. Wij houden natuurlijk altijd het nieuws rond de Titi en alles wat op het circuit gebeurt wel in de gaten. Maar vanaf deze week zijn we echt elke dag weer bezig met de Titi en wat er aan gaat komen. De komende 2 weken doen wij eigenlijk niks anders dan Drenthe en ja, eigenlijk ook wel heel Nederland, want heel Nederland volgt ons rond deze dagen, om die warm te maken voor de Titi, om die Titi-sfeer er al in te brengen. Dus wij brengen de laatste nieuwtjes rond de motorsport uiteraard. En vanaf het circuit, rond het Titi-festival. Maar ook mooie achtergrondverhalen, interviews met fans en liefhebbers. Dat.
0: Ja, je hoeft helemaal niks te missen. In de loop van de dag komt ook op de homepage, zeg maar de beginpagina van RTV Drenthe, komt dan ook een kopje Titi. En als je die aanklikt, dan krijg je alle berichten die eronder vallen.
1: Zeker weten.
0: En nu gewoon rtvdrenthe.nl/titi. En dan vind je ook alle verhalen. Waar ben je mee bezig? Mag je al iets prijsgeven wat mooie verhalen gaan worden?
1: Nou, inderdaad, dus dat rondje wat ik vanochtend al door de binnenstad heen maakte, dat gevoel wat er loskomt, nou, dat probeer ik al te vangen in een artikel vandaag.
0: Ja.
1: Ik heb vanmiddag een interview met een hele grote fan die sinds een jaar of 12 geen TT meer overslaat en helemaal door het virus is bevangen en inmiddels verzamelingen aan het aanleggen is van
0: leuk.
1: Pins en posters en dergelijke. Nou, daar spreek ik vanmiddag mee.
0: De suikerzakjes.
1: Helaas dit jaar geen suikerzakje, geloof ik. Die traditie is weer voorbij.
0: Ja.
1: Ik ben duik in de geschiedenis van de TT campings, want ja, die staan toch een beetje onder druk. En ik ben heel benieuwd of die er dit jaar weer allemaal komen.
0: Echt? Zouden er minder campings kunnen komen dit jaar?
1: Nou, de TT campings zitten met een probleem vanwege stikstof en dergelijke en natuurgebieden waarbij ze in de buurt liggen.
0: Ja.
1: Waardoor het steeds lastiger wordt voor TT campings om een ticket TT camping te mogen organiseren.
0: Mm-hmm. Oké, daar duik je ook onder andere in. En als je zegt TT, dan denk je de laatste jaren toch ook wel een beetje aan Bert en Ernie.
1: Ja.
0: Tenminste, die duiken altijd op met de TT.
1: Jazeker.
0: En mensen die nu denken van Bert en Ernie, waar hebben die twee het over? Ja, misschien kun jij dat beter vertellen. Wat doen die?
1: Bert en Ernie die verstoppen elk jaar ergens op het Titi-circuit heel veel bier.
0: Ja, dat zijn, ze geven zichzelf niet prijs. Ik geloof mannen van rond de 50.
1: Het is een groepje mannen inderdaad, voor zover ik weet. Ik ken ze niet. Maar elk jaar weten zij op een bepaalde manier op het circuit te komen in de dagen voorafgaand aan de Titi.
0: Ja.
1: 'S Nachts weten ze ergens binnen te komen en dan, nou, of ze begraven ergens hun bier. Of ik vond een van de prachtige edities was dat zij overal vogelkastjes hadden opgehangen. En in die vogelkastjes, daar past overal een sixpack in.
0: Oh, wat grappig. Ja, en het wordt dan niet ontdekt. Want dat is een beetje de truc, hè?
1: Zij doen het altijd zo. Ze zetten dat jaar met die vogelkastjes, hebben ze volgens mij ook een groot nest neergezet waar een ooievaar op kan landen. En daarin leggen ze dan ook een paar sixpacksjes en een paar droge worsten voor al die vrijwilligers van de TT.
0: Ja.
1: Zodat ze zorgen er altijd voor dat er iets wordt gevonden, waardoor het ook leuk blijft voor al die vrijwilligers om te gaan zoeken.
0: Zullen ze het nu weer verstopt hebben? Het is ooit begonnen, geloof ik, dat ze een elektriciteitskastje hebben nagemaakt. En het leek zo echt dat iedereen dacht, ja, maar die staat er toch al jaren. Maar dat bleek

0: dus een actie van Bert en Annie te zijn. Dat hij helemaal volgestopt was met bier, inderdaad.
1: Tot in die dagen daarna kwamen ze op het TT-circuit erachter. Ze zagen daar een plaatje op staan van de provider, zeg maar. Hé, maar dat is onze eigen provider helemaal niet.
0: Nee, maar nooit herkend. Nee. Hé, Frank, leuk. We kunnen dus alles weer volgen rondom de TT. Ik vroeg jou, kan ik dan ook een passend TT-plaatje draaien? En toen kwam je met Dirty Boulevard. Waarom?
1: Dirty Boulevard heeft vorig jaar een nummer gemaakt, 100 Years Ago. En dat had alles met 100 jaar TT te maken.
0: Ja.
1: Nou, vorig jaar was 100 jaar TT. Dit jaar is 100 jaar TT in Assen. Want de allereerste TT was natuurlijk in Rolde, Schoonlo en Grollo. Dit jaar is dus 100 jaar TT in Assen. En ik vind dit nummer er sowieso een goed nummer. En er ook heel goed bij passen.
0: Ga ik hem draaien. Frank, heel veel plezier de komende weken.
1: Dankjewel.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld van Sierbestrating. In Hogeveen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blanken praat ons bij.
4: Goedemiddag. De schuldenlast van failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar 50 miljoen. De afgelopen weken hebben zich 30 schuldeisers bij curator Vincent Terlouw gemeld. Ze hebben een totale claim van bijna 50 miljoen euro ingediend. Dit blijkt uit de eerste openbare faillissementverslag. De wijk ving afgelopen nacht 91 asielzoekers op... voor wie er geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat sporthal De Slenken beschikbaar was... voor nachtelijke noodopvang. Vanaf vanavond dient sporthal De Burkekool in Westerbork... een week lang als slaapplek voor asielzoekers. Joop Slomp is door Pro-Midden-Drenthe naar voren geschoven... als kandidaat wethouder. Hij neemt daarmee de plek in van Ria Raven... die zich vorige week terugtrok. Slomp werkt momenteel nog als wethouder in de gemeente Coevorden... maar daar neemt het nieuwe college van burgemeester en wethouders... het op 30 juni over. En daar is voor Pro deze keer geen plek in de coalitie.

0: Tromp is bekend met de gemeente Midden-Drenthe. Hij groeide namelijk op in Nieuw-Balingen. En de landelijke overheid herhaalt vandaag de noodsituatiecampagne Denk Vooruit. Die draait om drie dingen: het noodpakket, een noodplan en het er met elkaar over hebben. De overheid stuurde eind vorig jaar vrijwel alle Nederlanders een boekje met daarin een overzicht van de spullen die je in huis zou moeten hebben. Zo ook een radio op batterijen, zodat je via Radio Drenthe, de rampenzender van de provincie, op de hoogte kunt blijven van de situatie op dat moment. Wat je verder als Drenthe kunt doen om je goed voor te bereiden is te lezen op onze website, net zoals al het andere nieuws, rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: Daphne, dankjewel. Gaan we even kijken wat we weer nog kunnen verwachten. Hans Nienhuis, een hele goede middag.
2: Mooi, Anouk, goedemiddag.
1: Gaat er nog veel regen vallen vanmiddag?
2: Nee, de regen die is er eigenlijk wel uit. Als je nog wat regen voelt, en dat was vanmorgen ook het geval, dan is het van die motregen waarvan je denkt, ja, nou is dit nou regen of is het nou heel dicht geworden grijzigheid? Ja, wat stelt het eigenlijk voor? Je regenmeter had er in ieder geval geen enkele boodschap aan, en dat blijft vanmiddag ook zo. Een enkel heel licht spatje zou dus nog mogelijk zijn, maar eigenlijk is het meestal wel gebeurd en dan zitten we gewoon met wat bewolking deze middag.
1: En dat blijft dan ook zo de komende dagen? Want het wordt beter, las ik.
2: Nee, ook die bewolking die begint vanmiddag wat op te breken. Het is wel een dicht wolkendek dat vanaf de Noordzee komt. Dus het valt allemaal niet mee voor de zon om er een gaatje in te vinden. Maar de bedoeling is dat het wel gaat gebeuren. En dat zeker in de tweede helft van de middag de zon ook al een plek heeft in ons weerbeeld. Alleen dat valt te laat op de dag om nog wat aan de temperatuur te doen.
1: Oh.
2: Het is nu een graad of 14 tot maximaal 15. Nou, laat het 16 graden vanmiddag worden, dan is het echt helemaal op. Dus het is best wel een koele dag met ook een matige west-noordwestelijke wind. Ja, het maakt het allemaal niet zo warm voor het gevoel.
1: Nee, maar die temperatuur krabbelt op, las ik.
2: Ja, we zijn aan een opwaartse lijn begonnen en we beginnen mooi laag aan die opwaartse lijn, dus hij ziet er extra indrukwekkend uit in de weersverwachting, omdat we een sprong maken van 15 graden naar zowat 30 graden of misschien zelfs eroverheen. Maar daar nemen we ruim de tijd voor. Want morgen dan is het een graad of 18 tot 19, in het zuiden van Drenthe misschien net aan 20 graden. Een zwak noordelijk windje staat er morgen en het lijkt eigenlijk droog te gaan blijven met een mix van zon en bewolking. De woensdag, dan gaat de wind naar het zuidwest draaien. Iets mildere richting opnieuw. Temperatuur krijgt er alweer een stapje bij, 22, 23 graden. Alleen het weerbeeld zet voor één keer nog weer een stap achteruit. Het zou kunnen dat het vrij bewolkt of zelfs volledig bewolkt is op woensdag, zeker in het noorden van Drenthe. Want we krijgen nog te maken met een oud restant van een front. Er zou een spat regen uit kunnen vallen. Zeker de kop heeft daar wat last van. Het zuiden zou het wel eens droog kunnen gaan houden. Maar ja, 50 kilometer schuiven, op twee dagen vooruit kan ik dit nog niet weggeven. In elk geval, de temperatuur trekt zich er niks van aan en die gaat dus verder omhoog. Donderdag 26, 27 graden. Dan is het mooi zonnig weer met nog een enkele wolk voor de goede sier. En vrijdag 29, 30, misschien zelfs wel boven de 30 graden in het zuiden van de provincie. Veel zon tot het einde van de middag en daarna wordt die hitte te veel en lijkt het erop dat we vrijdagavond gaan afsluiten met warmte-onweersbuien. Dus we gaan van kil, grijzig weer waar we nu in zitten, helemaal geen zomersweer, naar een typische zomerse vrijdag met bijna 30 graden en misschien wel onweer.
1: Ja, en ik weet dat het nog heel ver vooruit kijken is, maar ik heb allemaal plannen voor het weekend.
2: Zo.
1: Gaat dat goed komen?
2: Nou, ik heb zelden een pluim met zo'n grote spreiding gezien als in dit weekend. Oh. Het zou kunnen dat het 28 graden blijft, maar het kan ook bij 3, 24 graden blijven. In elk geval zo kil als het nu is, dat gaat zeker niet meer gebeuren dit weekend. Dus zomers weer of iets wat erop lijkt, ja, die durf ik al weg te geven. Een vrij zonnig weerbeeld lijkt er ook in te zitten, maar de temperatuur vertoont een vrij grote spreiding. In elk geval, ik denk dat het wel heel werkbaar weer voor iedereen gaat zijn, want helemaal hard regenen gaat het ook niet. Het wordt niet verschrikkelijk koud en het wordt ook geen 38 graden. Ja, dus het wordt gewoon zomers.
1: Prima, prima. Hans, dit hoor ik graag. Fijne dag nog. Dag.
2: Hetzelfde.
1: Doei. Altijd is op Jacques. Als er iets bij jou om de hoek gebeurt en je vindt het leuk om de verslaggever erbij te hebben, stuur ons even een mailtje. Dat kan naar opjack@rtvdrenthe.nl. En dan maken we een afspraak en komt onze verslaggever langs.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Ik heb mensen pijn.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
0: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Anouk in de middag.

0: andere. Verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: van Danielle Hoes. En de wind maar wijn.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Overal komt hij. Stond hij net nog bij Henk. Henk uit Eelde, die alle wedstrijden van het WK wilde bekijken. Bij wie sta je nu dan weer, Aldert?
3: Ja, en ook hier aan de kant van Drenthe ben ik hem gegaan. Ik sta naast Joshua Kelly. Joshua, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
3: En wat staan we dan? We staan in de tuin van Frederikshoort. Althans, zo kunnen wijzen.
4: Ja.
3: Maar jullie noemen het de proef, hè?
4: Ja, de proef nu, sinds 2023 al.
3: Ja. Ja. En wat is de proef?
4: Ja, de proef is een erfgoedherstelproject. Zo, wij zitten hier in een bijzondere stuk Drenthe en ook Nederlandse erfgoed. Het was de eerste tuinbouwschool van Nederland.
3: Ja.
4: En de proef probeert om de tuin weer te heractiveren. En ook alle panden die we hebben in bezit ook op te knappen. Nu herbestemmingen voor te vinden.
3: Ja, van wie is het nou eigenlijk?
4: Ja, vereniging De Proef.
3: Van de vereniging? Ja. Die is eigenaar ook van de hele tuinbouwschool?
4: Nou, wij hebben die grond in erfpacht voor de volgende 40 jaar.
3: Zo.
4: Wij kunnen wel een beetje vooruit. En wij zijn eigenaar van alle panden.
3: Ja, en het heeft in ieder geval de burgemeester van de gemeente Westerveld behaagd om jullie een soort van een monumentstatus toe te kennen.
4: Ja, want wat ik zei al, het is de eerste taal. Bijvoorbeeld van Nederland. En ja, we hebben ongeveer 8 hectare in bezit met een bijzondere collectie van boven de 600 verschillende soorten bomen en struiken vanuit de hele wereld, zover als China en Azië en Japan. Was belangrijk voor de gemeente om toe te kennen als gemeentelijke monument. Dus we hebben dat sinds vorige week is het al bekend.
3: Maar wat houdt het nou eigenlijk in dan? Ik kan het niet zien dat het monument is.
4: Die monument gaat niet over de bomen, maar gaat over de

0: structuur van die tuin. Dus er zijn een aantal bijzondere tuinonderdelen, zeg maar. We zitten nu in de Franse tuin.
1: Ja.
0: Maar er zit daar ook achter het pand het Stinsenbos, de Engelse tuin, de Katjesallee, de Penetum. We hebben een bijzondere collectie van allerlei soorten en naaldbomen. Ja, die sommige bomen die zijn meer dan 100 jaar uit.
1: Ja. En er werd eigenlijk de rest van Drenthe werd op mijn holus, denk ik. Hè?
0: Wat zeg je?
1: De rest van Nederland heeft geen idee misschien.
0: Ja, ik denk dat de naam Frederiksoord voor iedereen in de groene wereld is wel een bekende naam. Als je hier had afgestudeerd, kwam je direct uit school met de baan, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is een goede school.
1: Ja. En jullie dan? Nou? Jullie hebben nou een paar jaar de proef, zeg maar. Dit is nou de proef. Wat is er intussen gebeurd?
0: Ja, heel veel. We hebben honderden kuben groen afval uit de tuin gehaald. Oude bomen, wilgen, populieren, bramen, ruizenbergenklauw, Japanse duisknoop.
1: Ja.
0: Heel veel opgeruimd, nieuwe aanplanten.
1: Was veel achterstallig onderhoud.
0: Ja, veel achterstallig onderhoud. Ook hetzelfde met het pand. Alles in kaart brengen van hoe alles in elkaar zat. We hebben een culturele programmering opgezet. We hebben een aantal delen van het pand gerestaureerd en in gebruik genomen. Er zit weer onderwijs, er zitten weer mensen die hier in het pand slapen.
1: En met hoeveel man doen jullie dit? Met hoeveel doen jullie dit?
0: Nou, met een hele grote, gepassioneerde groep van vrijwilligers. En zonder hun eigenlijk was niks mogelijk.
1: Nee.
0: Dus we hebben ongeveer 70 mensen die wat helpen. Een hele grote groep elke zaterdag aanwezig. Zo, als er zijn mensen die willen aansluiten bij waar we zijn mee bezig, dat kan altijd.
1: Ja. Maar goed, nou is de status monument. Is dat dan bij u komen? Wat doet dat met jullie? Is dat ook een zeg van, dat is het? Dat staat mee op te wachten?
0: Nou, het is altijd mooi als de gemeente zoiets erkent, zeg maar.
1: Ja.
0: En het is ook niet alleen de tuin, het is de structuur van de tuin, maar ook het hoofdgebouw die is. Het komt uit 1969. Het is een mooi stuk erkenning.
1: Ja.
0: Dat is
1: nou dan, is het af? Of wat bent de plan?
0: Nou, het is nooit. De bedoeling is dat het nooit zal af zijn. Wanneer is een tuin af? Alles blijft doorgroeien, zeg maar. Zo. Ja, de bedoeling is om een soort levend gemeenschap. We krijgen straks hier een bakker. Voor mij is het altijd een mooie teken van een dorp als er een bakker is.
1: Oh, ja.
0: Zo. Dat,
1: ja, ja.
0: Dat soort dingen. We zijn bezig om iets op te bouwen. Zo. De bedoeling is dat het zal nooit af. Wanneer is een dorp af?
1: Ja. Echt een leefgemeenschap, min of meer.
0: Ja. Maar het is gewoon een mooie hart van deze dorp, zeg maar. Ja. Die heeft de UNESCO-status en dat heeft deze bijzondere geschiedenis.
1: Ja. Nou, een monument in een UNESCO-status gedeelte. Ja. Wat worden er nog meer? Maar tot slot, Joshua, want dit gebouw, het is niet elke dag open, hè? Voor publiek, toch?
0: Voor publiek is het open woensdag tot en met zondag. En daar kan je een hapje eten.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook, als je kijkt op de website van de proef, dan zie je wat wij op die agenda hebben. Er zijn wat publieksdagen, er zijn wat cursussen, culturele evenementen, diners waar je kan bij aansluiten. Er zijn allemaal een reeks van mooie dingen te doen.
1: Ja, maar de tuin ben wel elke dag open?
0: Elke dag open,
1: ja. Joshua, ik kom van Ierland, maar Sint-Rijns wordt al beter. Dat kun je wel leren. Fantastisch, Joshua. Dus eigenlijk nou een monument in een monument. Daar komt het op neer.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat moet jullie trots maken.
0: Ja, precies,
1: toch?
0: Ja.
1: Woensdag binnen gebouwen open, de tuin binnen al dagen open, maar ook als je naar Noordwest hebt. En dat geldt ook voor de rest van Drenthe. Kom een keer naar Frederiksoord. Het is hier fantastisch mooi.
2: Aldert, dankjewel en tot later vanmiddag.

0: We'll make it to the morning light.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de

0: Gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
0: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
0: Met Anouk Middel.

0: Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
3: Johan, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Er gaat wat moois gebeuren in de wijk, hè?
4: Er gaat zeker wat moois gebeuren in de wijk.
3: Vertel
4: absoluut
3: het ons.
4: Absoluut zeker weten. Wij hebben het initiatief genomen om een repaircafé te beginnen in de wijk. En we zijn hard op weg om te zoeken naar vrijwilligers. Een locatie hebben we al. Dat gaat in het dorpshuis beginnen in de wijk. En we zoeken daar nog enthousiaste vaklieden voor om ons te ondersteunen bij het repareren van spulletjes.
3: Ja, dat is hartstikke goed. Dat ploept steeds meer op, hè, in gemeenten en dorpen om elkaar dan te helpen met dingen die stuk zijn. Hoeveel man heb je al van die harde gadies?
4: We hebben al drie vrijwilligers en we hebben al vier enthousiastelingen die in de voorbereiding zitten.
3: Leuk. Ja, dan moet ik denken aan fietsen die kapot zijn of elektrische apparaten. Die kan je dan naar het repaircafé brengen. In dit geval bij het dorpshuis bij jullie in de wijk. En dan wordt het weer gemaakt, hè?
4: En dan wordt het weer gemaakt met ze te repareren is. Mm-hmm. En anders weten we altijd een weg waar ze naartoe kunnen of hoe ze het wel kunnen laten repareren. En gaat inderdaad om elektra spulletjes, huishoudelijke apparatuur, houtbewerking kan erbij, fietsen, kledingreparaties en ja. Eigenlijk alles wat je in en om het huis gebruikt, dat zou te repareren kunnen zijn. En dan dragen we ook weer wat bij aan het milieu.
3: Ja, dat is hartstikke goed. Hey, en nou heb je drie man die zich op hebben gegeven hiervoor. Die kunnen ook gewoon echt alles?
4: Nee, dat zijn ook allemaal mensen die... De een die kan een beetje hout bewerken. De ander die is wat meer met een kledingreparatie. Nee, we zoeken ook echt nog vrijwilligers... En met name op het gebied van elektra en elektronica. Want in de regio waar de repaircafés zie je ook best wel veel elektronica spulletjes ter reparatie aangeboden.
3: Oké. Okay. Hey, en willen jullie straks één keer in de week, één keer in de maand open? Of hoe vaak wordt er een beroep gedaan op die vrijwilligers?
4: Nou, de behoefte die ligt, dat is best wel een beetje lastig dat je gaat starten. Maar we beginnen eigenlijk met één keer per 14 dagen, één keer per maand. Dat is het streven om te beginnen. En dan willen we eigenlijk in september, hebben we een datum gepland van 23 september om dan eigenlijk te beginnen.
3: Ja, dat is mooi. En dan kijk je wel hoe het verder rolt.
4: Ja, en dan zien we wel hoe dat verder rolt. Het ligt natuurlijk ook aan het aanbod wat je krijgt. Mm-hmm. En je bent ook best wel een grote groep vrijwilligers nodig om het ook gewoon draaiende te houden. Want niet iedereen is gewoon altijd beschikbaar natuurlijk.
3: Nee, wat een voorbereidingen, Johan. Maar een hartstikke goed initiatief. Als mensen dit nu horen en denken van ja, ik wil mijn standje wel bijdragen. Hoe komen ze tot jou?
4: Nou, dan kunnen ze een mailtje sturen naar info@welzijndewolden.nl.
3: Oké. Okay. En dan kan je gewoon een mailtje sturen dat je wel interesse hebt en dan wordt er contact opgenomen om dingen door te laten.
4: Ja, en dan wordt er weer contact opgenomen met je en dan zien we weer verder.
3: Ja, precies. En de bedoeling is dus om 23 september voor het eerst open te gaan.
4: Ja, dat is een beetje de bedoeling. En dan zien we wat op ons afkomt.
3: Ja, nou, het initiatief is hartstikke goed, Johan. En ik hoop dat je extra aanmeldingen krijgt, zodat jullie goed van start kunnen gaan.
4: Ja,
3: heel veel succes ermee.
4: Hey, dankjewel.
3: Doei.
4: Oké, hi.

0: Van goed naar beter.
1: De slingerplaat.
0: Wij gaan weer op zoek naar liedjes. Ja, ik vind het een van de leukste onderdelen, want we worden altijd weer verrast. En ik ben nu ook wel weer benieuwd wat er binnenkomt.
2: Ja, ik werd al helemaal blij van het thema dat je al bedacht voor vandaag.
0: Het is toch grappig gewoon. Ja. Ik hoorde namelijk, ik had met Ger een gesprek over natuurlijk het Nederlands elftal. En wat er allemaal over werd gezegd en zo. En toen kwam er een quote voorbij van iemand, ja, en daar sloegen we helemaal op aan. Van een supporter die geïnterviewd werd vlak na de wedstrijd van de Oranje. En dat klonk toen zo.
3: Het is hem binnen laten liggen.
4: Ja, nou ja, in de rodeo morgen is er.
3: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
4: Het wordt wel lastig hoor. Maar misschien die twee goals van Nederland was wel een hoogtepuntje, maar... gisteren was geweldig.
0: Ja, ik moest er toch een beetje om grijnzen.
2: Ja, geweldig.
0: En het inspireerde meteen tot op zoek gaan naar liedjes van artiesten met een rauw randje.
2: Ja, nou, ik ben benieuwd waar mensen aan gaan denken.
0: Ja, het hoeft niet zo schort te zijn als deze meneer. Maar gewoon wel stemmen waarvan je denkt... oh ja, daar zit echt het leven in geleefd of zo. Hè? Ja, weet je wel, gewoon echt een beetje van dat soort
2: meegemaakt.
0: Stemmen.
2: Ja.
0: Als jij een leuk liedje weet, mannen, vrouwen, geef me door. 0592-33-1188. We willen wel zo'n mooi rauw rat... even voor tweeën erbij pakken. En dan gaan we eraan slingeren. En dan gaan we hoe dan ook eruit met een artiest met een rauwe stem. Dus dat is de opdracht van vandaag. 0592-33-1188. Dat is het telefoonnummer. Je kan bellen, je kan appen. Dat maakt allemaal niet uit. En wij hopen heel veel verschillende liedjes binnen te krijgen. Even kijken, want er wordt alweer gebeld. Hoi met een hoek.
5: Ja, Anne Winter. Hoi.
0: Hey, wat lekker op tijd, Anne. Hi.
5: Ja, en ook aan de track 2.
0: Nou, welke van die twee is je lievelings?
5: We mogen dus niet alle twee.
0: Ah, en DAF gaan ze allebei noteren? Oké, vooruit. Doe maar.
5: Ja, natuurlijk, Motorhead. Kan niet missen.
0: Ja.
5: Deze verspeed.
0: Ja.
5: Telo van de Scene. Helaas, hij is niet meer.
0: Ja.
5: Iedereen is van de wereld.
0: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
5: Ja,
0: Anne.
5: Die had ook echt een rauwe stem. Echt.
0: Ja, maar ik vroeg het ook een beetje omdat je de eerste bent die belt. En je weet het misschien. De eerste die op het rad geplaatst wordt mag een letter kiezen. Welke van die twee ga ik plaatsen met een letter die jij mag kiezen?
5: Ja, dan zeg ik gewoon de T van Telo.
0: De T van Telo. Gaan we die erop zetten in ieder geval. Anne, dankjewel.
5: Alsjeblieft.
0: Doeg.
5: Hoi.
0: We gaan even naar de volgende, want er wordt zoveel gebeld alweer. Hoi met een hoek.
6: Lina Denen.
0: Dag mevrouw Denen, zeg dus.
6: Louis Armstrong met Onkel Satchmo.
0: Oh, dat is ook mooi. Oh, dit gaat helemaal goed komen, Daphne. Dankjewel. Ja, Ina staat erop. Doei, doei.
6: Doei, doei.
0: Hoi met een hoek.
7: Dag Anouk met Lorenzo.
0: Hey Lorenzo, zeg dus.
7: Ik dacht aan Joe Cocker met Unchained My Heart en aan Janis Joplin.
0: Ook nog, Janis Joplin. Oh,
7: met me en Bobby McGee.
0: Dankjewel Lorenzo, staan erop. Doei doei.
7: Oké, hoi.
0: Hoi met Anouk.
8: Hoi, Jenny Knol.
0: Hallo Jenny.
8: Ik dacht aan Bonnie Tyler. It's a heartache.
0: Ook lekker. Dankjewel.
8: Doei.
0: Hoi. Hi, met Roek.
9: Hi, met Jeanette.
0: Hallo.
9: Hi. Melissa Etheridge. Like the way I do.
0: Ook lekker. Och, man.
9: Ja, heerlijk, hè?
0: Ik ga een extra rat aanvragen, denk ik. Want ik hou van dit soort muziek. Jeanette, dankjewel.
9: Doei.
0: We gaan telefoontjes aan.

0: altijd lekker koken, oma.
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Het is 2:30. Het nieuws uit Drenthe. Daphne Blanken.
6: Goedemiddag. De schuldenlast van failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar 50 miljoen. De afgelopen weken hebben 30 schuldeisers zich gemeld bij curator Vincent Terlouw. Ze hebben een totale claim van bijna 50 miljoen euro ingediend. Dit blijkt uit het eerste openbare faillissementsverslag. De schuldenlast kan de komende tijd nog verder oplopen als andere schuldeisers zich melden. En in een faillissement meldt het UWV zich meestal als een van de laatste partijen. De wijk ving afgelopen nacht 91 asielzoekers op voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat sporthal De Slenken beschikbaar was voor nachtelijke noodopvang. Vanaf vanavond dient sporthal De Burgerkoel in Westerbork een week lang als slaapplek voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. En kunstwerk Palissade keert terug naar de heuvel in de wijk Ossehaar in Coevorde, maar dit keer in een nieuw toekomstbestendig jasje. De vernieuwde versie moet ervoor zorgen dat het kunstwerk dit keer veel langer meegaat. Het oorspronkelijke kunstwerk werd in 2010 ontworpen door beeldend kunstenaar Paul de Kort. En de palissade wordt komende zondag officieel onthuld. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Daphne, dankjewel. Heb ik het weer nog van Hans Nienhuis.
7: De bewolking is hardnekkig, maar de zon blijft aandringen en uiteindelijk verschijnt deze middag ook wel wat blauw aan de hemel. Wel blijft het koeltjes met 16 tot maximaal 17 graden en een matige wind uit westelijke richting. Vanavond valt die wind weg en dan koelt het vannacht af tot een graad of 6.
5: Op zoek naar artiesten met een rauw randje. Als je eentje weet en je wil hem graag doorgeven, app of bel.

0: 0592-331188.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

gaat lekker hoor. En terwijl ik dit zeg, komt er nog weer een appje binnen. Allemaal nummers van artiesten met een rauw randje. Want daar zijn we naar op zoek vandaag in de Slingerplaat. Zometeen even een overzicht. Eerst even dit liedje van die jongen uit Meppel. Siebren heet hij. Dichter bij mij.

0: uit mijn appel komt hij sieperen en dicht bij mij.
1: De slingerplaat.
0: Wij zoeken vandaag artiesten met een rauw randje in hun stem. En waarom zoeken we dat? Nou, omdat we deze oranje fan voorbij hoorden komen.
2: Het is hem binnen laten liggen.
3: Ja, nou ja, in de rodeo morgen is
2: het. Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
3: Het wordt wel lastig hoor. Maar misschien die 2 goals in Nederland was wel een hoogtepuntje, maar... Gisteren was geweldig.
0: Ja, compleet zijn stem kwijtgeraakt na 1 wedstrijd. Of eigenlijk misschien wel daarvoor, hè?
4: Ja,
0: project.
4: Ik denk misschien de nacht ervoor, inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar wij dachten, ja, maar er zijn ook zulke juweeltjes van platen gemaakt... van artiesten die net even dat rauwe randje hebben. Dus wij willen graag 26 liedjes. Want bij elke letter van het alfabet willen we graag zo'n rauw liedje. En dan pakken wij even voor 2 dat rat erbij met het alfabet. En dan gaan we kijken, als jij een slinger hebt gegeven... bij welke letter hij stopt. En dan gaan we kijken welk liedje hebben. Erachter gezet en die gaan we draaien. Nou, degene die als allereerste altijd een liedje doorgeeft, die mag ook al een letter kiezen van het alfabet. En in dit geval is de T bezet. Anne die belde en die gaf dit nummer door. Lau van de Scene. En hij wilde dan graag dit nummer. Dus hij staat erop onder de T. Dus als je straks de T draait, dan gaan we die helemaal draaien.
4: Nou, helemaal goed. En dan kwam Jenny nog met I Put a Spell on You van CCR. Nou, dat telt wel.
0: Zeker weten. En Anne moest kiezen, want hij gaf ook deze door. Head, maar de T die heeft hij gekozen, dus T Lau komt daar op te staan. Ellie kwam ook met een goeie, die kwam met deze. Kim Carnes en Better Davis Eyes, zetten we er ook op.
4: Ja, zeker. En It's a Heartache van Bonnie Tyler, die kwam binnen van Jenny en van Bert. Het begint ook zo mooi rauw.
0: Heerlijk. Ja. Meerdere mensen kwamen met liedjes van Willem Duin.

0: En Dirk en Jannie die kwamen dan met Mout en McNeil. Natuurlijk diezelfde rauwe stem erin, hè?
1: Oh, ook fantastisch. Nog eentje doen?
2: Ja, helemaal goed. Rod Stewart met Sailing van Gini en Alex.

0: En nog steeds gaat de telefoon, dus ik ga maar even pen en papier erbij pakken en nog eentje noteren, denk ik. Hoi met Anouk.
1: Hoi met Klaasje.
0: Hallo, je wilde ook nog eentje toevoegen, Klaasje.
1: Ja, Bruce Springsteen.
0: Bruce, ja. En welk nummer?
1: Nou, dat weet ik niet, want ik kwam zo negen op Bruce Springsteen, maar welk nummer weet ik zo.
0: Zoeken wij een leuke uit. Ja?

0: ja.
1: Dankjewel, okay. Dag Klaasje. Hoi. Hoi met Roek.
2: Hoi, met Jeanette.
1: Hoi.
2: Hi, ik hoorde net al Rod Stewart voorbij komen en daar, die had ik dus ook.
1: Ja.
2: Alleen ik heb wel een ander nummer.
1: Oh, welke vind jij mooier dan? Of passender?
2: I don't want to talk about it.
1: Gaan we die er ook nog even bij zoeken. En waar die nog rauwer klinkt, die zetten we er dan op, oké?
2: Oké, dankjewel.
1: Doei. Even kijken. Janna kwam met deze van Janis Joplin. Ja, de dames zijn goed vertegenwoordigd. Want Joke komt met deze. Got no money, ain't got no class. Nina Simone. Lekker, hè?
3: Ja, zeker. Ja, ik ben heel blij met deze lijst al.
1: Ik ook. Jij had nog eentje van Fanny, dacht ik,
3: ja,
1: hè?
3: Demis Roussos met My Friend.

0: En Job en André kwamen nog met dit pareltje. I see trees of green. Ja, lekker hoor. Hoi met Anouk.
1: Hey Anouk, hele goede middag.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Ja, je spreekt met Francisco.
0: Hey Francisco. Hou je een beetje van dit soort muziek?
1: Ja, heerlijk. Hou even een beetje country, lekker ouderwetse muziek. Ik dacht misschien pas wel een stem bij van Douwe Bob. Dat vind ik ook een lekker nummer.
0: Ja, Douwe Bob heeft ook wel een rauw randje. Heb je een specifiek nummer, Francisco, die je dat wil hebben?
1: Nee, niet zo. Je mag gewoon eentje voor mij draaien van.
0: Oké, gaan we dat even zoeken. Dankjewel voor het bellen.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei. We hebben genoeg, hè?
2: Ja, dit komt goed.
0: Ja,
2: overvol.
0: Ja. We gaan de lijnen sluiten en we gaan 26 liedjes uitzoeken. Dankjewel.

0: slingerplaat.
1: Wat gaat het laatste plaatje worden die we gaan draaien? Even voor tweeën. Ja, je staat al bij het rad en draai maar inderdaad. Die vreselijk schorre oranje fan die we lieten horen heeft ons geïnspireerd tot het zoeken naar artiesten die echt een rauw randje in zijn of haar stem heeft.
2: Ja.
1: Dat vonden we wel mooi.
2: Ik vond het een hartstikke goed idee. Ja, en mooie nummers ook, maar we gaan één draaien. En dat is Z.
1: De Z?
2: Ja.
1: Oh, dan kan ik makkelijk
2: even zoeken.
1: Ja, makkelijk zoeken.
2: Einde van de lijst.
1: Ik zie dat de Z een suggestie is van Job, van André en van Jessica. En als jullie nu luisteren, dan weten jullie al welke ik erbij heb gepakt.
0: De slingerplaat.
1: Want dit juweeltje was jullie suggestie. Louis Armstrong met A Wonderful World.
0: Ah,

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
1: Voordeeluitjes.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.

0: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Van 26 tot en met 28 juli keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit het TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
4: Aan tafel!
5: Zo.
6: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
7: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op Egbert-Jan
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Persoon op zemmet.nl.
13: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
14: Ontvang jij toeslag?

0: Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.

0: op Radio Drenthe Lubrik.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker. Ja, je hoort mij echt uit de grond van mijn hart zeggen. Oh, lekker.
2: Ja, inderdaad, het komt uit je tenen.
3: Hou jij ervan?
2: Ja, zeker. Ja. Maar ja, ik zei het eerder vandaag ook al. Ik heb het gewoon nog helemaal niet gehad dit jaar.
0: Nee. Ja, nou, dat hoor ik meer om mij heen ook. Omdat het toch wel een dingetje dan is om te maken of zo.
2: Ja,
0: hè?
2: Dat ja, en de laatste keer dat ik eraan dacht van, oh, laat ik dit en dit maken, toen was het nog heel duur. En toen dacht ik,
0: wacht nog wel even.
2: Ja, precies.
0: Ja. Dat is ook. Het is natuurlijk ook prijzig. Dus hoe lekker is het dat je het gewoon krijgt hier bij Radio Drenthe. Deze hele week geven we complete boxen weg met verse asperges, een pot asperges.

0: soep, een flesje wijn, doosjes aardbeien en een fles boerenvanillevla. Dus dan heb je gewoon de hele maaltijd te pakken.
1: Heerlijk.
0: Ja, ja, lekker. En dan doe je erbij wat je wil. Want ik hou ervan om hem met zalm te eten en een eitje. En jij dan?
1: Oh, oké. Okay.
0: Gewoon puur.
1: Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja.
0: Wel sausje eroverheen of niet?
1: Met aardappeltjes of zo.
0: Ja,
1: ja.
0: Krieltjes.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja. Het is te winnen hier, als je meedoet met ons spelletje. We laten een heel bekend zomerliedje horen, maar dan alleen maar het begin daarvan, hè? Het kopje. Ja. Net als de kopjes van de asperges, die zo lekker zijn. Zijn sommige kopjes in de muziek ook hartstikke fijn. Ik ga hem laten horen. Als je dan het liedje herkent, dan bel je naar de studio 0592-3311-88. En kom je erdoor, is het antwoord goed, dan krijg je gewoon zo'n lekker aspergepakket. Dit is de opdracht. Ja, 0592 33 11 88. Welk liedje was dat?

0: en een Fischer op Radio Drenthe. Hoi, ten nacht.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker. Wat veel mensen die bellen, Daphne.
2: Ja, het blijft maar doorgaan.
0: Niet
2: ja.
0: Normaal. Ik heb Piet aan de lijn. Piet, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Oh, hallo. Wat goed dat je er door bent gekomen, alleen al dat, Piet.
3: Nou, mooi toch?
0: Ja, waar bel je vandaan?
3: Hey, uit Beltschotsloot.
0: Uit waar?
3: Beltschotsloot.
0: Oh, dan moet je me even helpen. Mijn topo is niet zo goed. Waar ligt dat?
3: Nee, maar wij komen uit Wolfenga, Friesland. Ja. En wij varen de hele zomer.
0: Ja.
3: En we zijn dus nu onderweg naar Ommen.
0: Ja.
3: En wij liggen dus, laat ik zeggen, vlak voor Zwartsluis.
0: Oh, dat is dichtbij nog.
3: Ja.
0: Oh, wat lekker.
3: Dichtbij.
0: Maar jij hebt een boot, Piet.
3: Ja, al jaren, al 30, 40 jaar, ja.
0: En hoe vaak pak je hem?
3: Maar één keer, hè. We gaan in mei weg en we komen in september weer thuis.
0: Oh, dan leef je echt alleen maar op de boot?
3: Jazeker.
0: Ach, wat fijn.
3: Ja, dat is best mooi.
0: Ja. Heb je altijd al een boot gehad of ben je in je latere jaren daar aangekomen?
3: Nee. Wij varen al... wat zou ik zeggen, 30, 40 jaar, ja.
0: En in die 30, 40 jaar, hoeveel verschillende boten heb je gehad?
3: 3.
0: Oké, dat was heel snel, dat antwoord.
3: Ja.
0: Vaar je nu in je meest in je lievelingsboot, of heb je eentje weg moeten doen waarvan je dacht, wat jammer?
3: Nee, maar we zijn begonnen met een klein bootje. En het wordt steeds wat groter en wat luxer. En we hebben dus nu een boot waar we gewoon een paar maanden op kunnen wonen.
0: Hoe groot is die, Piet?
3: 10 meter.
0: Oh, dat is een beste.
3: Ja, het mag er zijn, hè?
0: Ja, zei hij bescheiden. Nee, man. Ja, en hoe heet hij of zij?
3: Olenda.
0: En hoe kom je aan die naam, Olenda?
3: Oh, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar wij wonen in Wolfenga. En ten zuiden van Wolfenga is de Linde.
0: Ja.
3: Rivier. En daar hebben wij ook onze haven. En van daaruit zijn we ook altijd, ook al via mijn ouders, zijn we daar begonnen. En toen kwam er een andere boot en die moest een andere naam hebben. Hebben we gedacht, de Linde. En dat in Stellingwerfse is dat de Linde met een E.
0: Mm-hmm.
3: Een bootnaam moet altijd een vrouwennaam hebben. Dus wij dachten van Linde, Linda. En we zijn ooit begonnen in een haven bij ons. En dat heette, is een oude zijtak van de Linde, dat heette de Olde Linde. Dus wij dachten, Linda, daar doen we de O voor van de Olde Linde. En zo ontstond de naam van onze boot.

0: Oh, Linda, wat uniek.
1: Ja.
0: Ja, wat goed bedacht, man. Wat echt bewust over nagedacht. Tof.
1: Nou ja, er is er ook maar één boot met die naam in heel Nederland zijn we achtergekomen.
0: Ja, en die wordt bestuurd door de familie Bakker.
1: Wordt bestuurd door de familie Bakker, helemaal juist. Ja.
0: En kan je een beetje goed koken daar aan boord?
1: Nou, ik zal het je precies vertellen. Mijn vrouw is expert op het gebied van asperges.
0: Oh, wat dan?
1: Ja. Die kan dat geweldig klaarmaken met ei en ham en nou, van alles en nog wat erop en eraan en erin.
0: Oh, wat dus, lekker. Maar hoe eet jij hem ook zo het liefst dan? Gewoon met met ham?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Nee, ik zal je heel wat anders vertellen. Als mijn vrouw en onze kinderen en de visite asperges eten, dan eet ik stoofperen.
0: Nee, je houdt er helemaal niet van.
1: Nou, ik zou de asperges wel lussen, maar het is voor mij niet dat je me zegt een geweldige prestatie.
0: Nou, zit er meer in die box die we weggeven? Er zit een flesje wijn in, hou je daarvan?
1: Hier, let op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Doosjes aardbeien zitten erin.
1: Oh jee.
0: Lekker oh jee.
1: Ja, zeker lekker. Ja.
0: Boeren vanillevla zit erin.
1: Och man.
0: Ja, van Wenderijen. En een pot aspergesoep.
1: Ja, oké. Okay, helemaal goed.
0: Ja, oké. Okay. Ik ga laten horen welk liedje is dit.
1: Blanca,
0: Jos
1: Beter.
0: Hartstikke goed, Piet. Ik ga hem draaien helemaal op Radio Drenthe. Ik wens jullie een behouden vaart nog verder.
1: Ja,
0: op Olinda.
1: Okay.
0: Blijf even aan de lijn, dan praat Daphne hierbij hoe je dat pakket kan ophalen. Want het is een vers pakket die even gehaald moet worden. Maar volgens mij gaat dat wel lukken. Hey, veel plezier en groetjes aan je vrouw daar.
1: Ja, oké. Okay. Hey, bedankt, hè. Doei.

Jones en Sexbom. Bijna 2:30. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie. Daphne Blanken praat je bij van A tot Z. Hoor je na de Culture Club en Come a Chameleon.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietsen. Uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Tyron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leasejeans.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Half drie geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanke.
10: Goedemiddag. De schuldenlast van failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar 50 miljoen. De afgelopen weken hebben 30 schuldeisers zich gemeld bij curator Vincent Terlouw. Ze hebben een totale claim van bijna 50 miljoen euro ingediend. Dat blijkt uit het eerste openbare faillissementverslag. De schuldenlast kan de komende tijd nog verder oplopen als andere schuldeisers zich melden. En in een faillissement meldt het UWV zich meestal als een van de laatste partijen. Kunstwerk Palissade keer terug naar de heuvel in de wijk Ossehaar in Coevorden, maar dit keer in een nieuw toekomstbestendig jasje. De vernieuwde versie moet ervoor zorgen dat het kunstwerk dit keer veel langer meegaat. Het oorspronkelijke kunstwerk werd in 2010 ontworpen door beeldend kunstenaar Paul de Kort. De palissade wordt komende zondag officieel onthuld. En er is een winnaar. Op dinsdag 7 juli speelt het Drentse Droomteam tegen FC Emmen op het sportpark van Germanicus in Coevorden. Een tijdje geleden richtte onze club een eigen voetbalteam op met geselecteerde amateurspelers uit Drenthe. Zij daagden FC Emmen uit om een potje te spelen. De datum was geprikt, maar de plek was nog onduidelijk. Amateurclubs konden zich opgeven om gastheer te zijn van de wedstrijd. En uiteindelijk werd het sportpark De Pampert in Coevorden gekozen. De aftrap is om 19:30 s'avonds en jij kan er als toeschouwer bij zijn. Hoe, dat lees je op rtvdrenthe.nl, net als het andere nieuws uit de provincie.
9: En Daphne, dank je wel. Het weer nog, Hans Nienhuis.
11: De bewolking is hardnekkig, maar de zon blijft aandringen en uiteindelijk verschijnt deze middag ook wel wat blauw aan de hemel. Wel

0: blijft het koeltjes met 16 tot maximaal 17 graden en een matige wind uit westelijke richting. Vanavond valt die wind weg en dan koelt het vannacht af tot een graad of 6.
1: Petra hangt graag aan een paal en daar vertelt ze zo meteen over.

0: In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Anouk in de middag.

0: van de Turtles.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, steeds meer mensen ontdekken de grote hobby van Petra. Want het is steeds meer in opmars, hè, Petra. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, inderdaad. Paaldansen is echt aan de opkomen nu.
0: Ja. Dansen, daar hebben we het over. En ik sprak je net onder de plaat. En wij doen deze rubriek al best wel lang, dat mensen over hun hobby's vertellen. Maar ik heb nog nooit iemand gehad die het over paaldansen had. Hoe lang doe jij het al?
2: Nou, ik denk dat ik het nu al zo'n beetje 12 jaar doe, om en nabij.
0: Ja.
2: En sinds een jaar of 4 dat ik ook echt mijn eigen paaldansstudio heb. Dus dat ik ook daadwerkelijk lesgeef.
0: Ja, weet je nog de eerste keer dat jij ermee in aanraking kwam?
2: Ja, dat is echt jaren geleden. Een vriendin van mij die zat al op les en die zei... nou, Petra, dit lijkt me echt wat voor jou. En ik zeg, nou ja, ik ga het gewoon proberen. Ik kijk wat het is. En ik was direct gekocht. Ik vond het zo mooi.
0: En dat was ook in Drenthe dat zij les had?
2: In Hogeveen.
0: Ook ja. In Hogeveen.

0: naar boven, opzij. Je kan allemaal verschillende soorten doen. Je kan het exotische doen, dus het sexy paaldansen. Ja. Maar ook echt het hele sportieve van het paaldansen. Ja. Dus er is voor ieder wat wils.
1: Maar wordt daar nog altijd als eerste aan gedacht als jij vertelt over jouw hobby? Oh ja, paaldansen.
0: Nee, eerder was het wel zo. Was het zo van, weet je wel, het sexy gedeelte van durf je dat?
1: Ja.
0: En nu is eigenlijk het eerste dat mensen zeggen, goh, laat je spierballen zien.
1: Ja, precies. Ja. Dat heb ik altijd. Ik denk, wat lastig, wat moeilijk. Want volgens mij moet je zo knoepertje sterk zijn om te kunnen paaldansen.
0: Ja, het is voornamelijk heel veel mobiliteit wat je gaat aanpakken. En je gaat natuurlijk ook je kracht opbouwen. Dus telkens als je een les hebt gehad, dan voel je echt van top tot teen al je spieren. Want je pakt echt alles op. En het leuke is dat jouw coördinatie ook heel erg veel beter gaat worden daardoor. Dus het is echt een aanrader voor iedereen die gewoon lekker in zijn vel wil zitten, om het eens te proberen.
1: Ja, want als je het in een paar zinnen zal omschrijven. Doe eens, ik daag je uit. Paaldansen is puntje, puntje, puntje.
0: Paaldansen is leven, vind ik. Paaldansen is uitdagend. Paaldansen is eigenlijk wat jij wil dat het is. Ik heb dagen dat ik lekker een low flow inzet. Dus lekker met mijn lange broek aan, mijn huispak aan. Gewoon lekker rondjes draaien, over de vloer heen draaien, maar op. Maar ik heb ook dagen dat ik hoog intensief wil zijn. Dat ik lekker bezig wil zijn. Echt die kracht wil gaan pakken. Dus paaldansen kan voor jou zijn wat je wil dat het is. En voor mij is het echt vrijheid.
1: Ja. Ja. En is het ook altijd op muziek?
0: Ja, bij mij in ieder geval wel altijd. Ja, want muziek laat toch wel zorgen dat je gaat bewegen. En dat wil je natuurlijk. Je wil gewoon lekker bewegen.
1: Ja, en ik heb het idee dat er heel veel kracht uit de armen komt. Maar jij noemt, je voelt je hele lijf. Het komt dus overal vandaan.
0: Het komt overal vandaan. Ja, want als je gaat klimmen in de paal, daarom hebben we natuurlijk ook van die korte broekjes aan. Dan gebruik je je benen ook heel erg.
1: Ja.
0: En ik heb wel sterke benen. Die ga ik voor heel veel dingen meer gebruiken dan mijn armen eigenlijk.
1: Ja.
0: En daarnaast is het ook heel veel techniek. Gewoon de juiste techniek aanleren. Zodat het minder kracht kost, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Doe je ook dus eerst aan een rondje krachttraining voordat jij de mensen in de paal laat hangen?
0: Ja, we doen eerst zeker wel 10 tot 20 minuten een warming-up. Dus dan gaan we echt alles lekker losmaken. We gaan een beetje rekken en strekken. We gaan push-ups doen. Dus echt zorgen dat je hele lichaam eigenlijk aanstaat al.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we verder in de paal. Ja. Ja.
1: En het lukt ook altijd iedereen?
0: Niet altijd alles, maar dat is het leuke daarvan. Want iedereen heeft zijn eigen dingen waar ze aan willen gaan werken. En er is altijd wel iets wat je lukt. En dat is het hele mooie om te zien bij iemand die na de eerste keer een zit in de paal bijvoorbeeld kan doen. Of een hangover in de paal kan doen. Dat gaat lukken, weet je. Dat je je kracht in je eigen lichaam weer terug gaat vinden.
1: Ja.
0: En dat vind ik heel erg mooi om te zien.
1: Ja. Ja. We kaarten het net al even aan. Dat in het begin vooral die erotische lading ook, het paaldansen. Maar waar komt het vandaan dan? Mm-hmm. Komt het ook uit die hoek?
0: Ja, zeker. Ja. Echt het ouderwetse paaldansen zoals wij dat kennen als het ware, komt echt vanuit de stripclubs en dergelijke. Dus dat waren mooie dames, schaars gekleed, die onder een beat met mooie lampen aan echt hele mooie tricks en dingen gingen doen. Meer het verleidelijke deel, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En daaruit is het sportieve paaldansen een beetje ontstaan. En ik geef echt wel hulde aan de dames die dat zeker als sekswerker nog doen, want daar ligt gewoon de roots van het paaldansen.
1: Mm-hmm.
0: En ik ga daar een soort van een laagdrempelig iets voor maken wat voor iedereen toegankelijk is.
1: Ja.
0: En wat ik zeg, je kan het sexy maken, je kan het heel sportief maken, je kan eigenlijk alle kanten ermee op.
1: Ja, maar er zijn ook echt wedstrijden in en zo. En ik heb ergens ook gelezen dat het zelfs een Olympische sport zou willen worden. Of is dat het al? Nee, toch?
0: Daar zijn we mee bezig. Ja,
1: dus
0: inderdaad het NK-paaldansen en ook het WK-paaldansen. En ik wil iedereen die luistert gewoon eens vragen, ga eens kijken naar NK-paaldansen, WK-paaldansen, wat voor sport het is. Want het is echt een discipline. Je gebruikt je hele lichaam. Het is eigenlijk turnen, maar dan hoog in de lucht.
1: Ja. Wanneer is het NK dan?
0: Ja. Het is net geweest, afgelopen weekend.
1: Nee!
0: Ah, ja, zeker.
1: En heb je meegedaan dan ook?
0: Nee, ik doe niet mee aan NK's en dergelijke. Ik heb wel eens meegedaan met wedstrijden. Maar NK's en dergelijke is niet mijn discipline. Dat vind ik gewoon niet leuk. Het punten halen en dat soort dingen. Dan is het heel strikt. Dus echt elke teen moet juist gestrekt zijn, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik ben meer van het lekker vrijdansen.
1: Terwijl jij dit zegt, herinner ik mij in één keer. Oh, ik heb volgens mij ooit eens een jongen gesproken uit Hoogveen ook. Die echt heel wereldwijd zelfs goed bezig was. Zeg jij dat wat?
0: Ja, die zijn er ook zeker. Er zijn ook heel veel mannen die paaldansen doen. Ja,
1: maar ook dat er een Drentse jongen ontzettend goed aan mee bezig is. Maar het zijn over het algemeen meer vrouwen, las ik, hè?
0: Over het algemeen wel, klopt. Maar het is echt voor iedereen. Dus ik wil ook graag aan de heren vragen om een

0: een keertje een paal en slesje mee te komen doen.
1: Ja, en dat doe je goed. Hoeveel palen heb jij in je studio?
0: Ik heb op dit moment 4 palen en 1 aerial silk ook hangen. Maar we zijn druk bezig met een nieuwe paaldansstudio maken. Dus daar komen wat meer palen in te staan. Hopelijk een stuk of 6.
1: Ja, aerial silk, dat is...
0: Ja, dat is in die gordijnen dansen.
1: Ja, in die doeken hangen en zo.
0: Ja, naar boven klimmen en naar beneden rollen.
1: Ja. Ja, het is een hele bijzondere tak. Ik denk dat ik gewoon een keer dat je altijd... die gaat altijd op chak bij mensen langs... een keer moet laten komen kijken. En misschien wel even meedoen, want dan kunnen mensen het ook echt zien... hoe dat gaat allemaal.
0: Nou, je bent van harte welkom.
1: Ja, ik schuif het dan gauw door naar Aldert. We zochten een man immers.
0: Nee, maar dan moet jij ook de paal in, hoor.
1: Ja. Nee, ik kom echt niet. Dan heb ik echt het idee. Ik heb zulke slappe armen dat ik niet omhoog kom. Maar dat is
0: nou,
1: dus, jij zegt dat het wel te doen
0: wat
1: is.
0: Je wel lukt.
1: Ja,
0: nee. Ja, zeker wel. Ja hoor,
1: hey, leuk
0: je staat
1: dat je zo
0: gesteld van wat je lichaam kan.
1: Ja, zo enthousiast bent in ieder geval over deze tak van sport. En ook leuk om te horen dat er steeds meer mensen enthousiast hierover zijn... en dat het steeds groter wordt. En wie weet dan, want hoe dichtbij zijn we dan bij die erkende Olympische status?
0: Nou, ik denk dat het echt nog maar een paar jaar duurt.
1: Ja. En dan is het echt een erkende sport daarin. Oké,
0: absoluut.
1: Leuk. Petra, dank je wel. Jij duikt je studio in. Wanneer heb je weer je eerste les?
0: Vanavond weer.
1: Oké. Van een groep met een groepje van hoeveel man of vrouw?
0: Ongeveer 4. Vanavond hebben we aerial silk les, dus dat is vaak een klein clubje. En dan heb ik woensdag weer gewoon een reguliere les.
1: Leuk. Heel veel plezier. Leuk. En fijn dat je dit even wilde vertellen. Dag!
0: Dankjewel dat je mocht hebben. Fijne dag.
2: Van Anouk. Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

Prachtige dag van 1 miljoen boer. 1 volt was dat op Radio Drenthe. Het zit erop, het is 3 uur. René die staat alweer. Ja, popel eens even. Hoe popel jij? Ja, zo popelt hij. Hij popelt heel erg.

0: schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van

0: Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Voordeelhaatjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
3: Voordeelhaatjes.nl.
4: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam

0: was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Radio Drenthe.
2: Studio Steenbergen.
1: 60s and 70s.
2: Met René Steenbergen.

0: jaar van 1963, toen verscheen het debuutalbum van de Beatles. En dit is daarvan het titelstuk Please Please Me.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En altijd wel leuk aan dit liedje, Please Please Me, dat is dat de inspiratie voor dat nummer kwam uit de muziek van Roy Orbison. En als je dat weet, dan hoor je dat ook wel een beetje. Dat zit er echt wel een beetje in. Dat is goed gelukt. Ja, het was dus min of meer de eerste echte grote kennismaking met dat fabuleuze viertal uit Liverpool. En de rest is geschiedenis. Nou, dat is helemaal zo'n voorbeeld waarbij je dat ultiem kunt zeggen. Goed begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Maandag 15 juni op de kalender. Goedemiddag allemaal en van harte welkom. We staan weer aan het begin van een uurtje boordevol klassiekers uit de jaren 60 en 70. Met het komend uur onder andere deze van ABBA. En Simon & Garfunkel. En verder komen Sonny en Cher nog voorbij. En een stukje Motown mag natuurlijk ook niet ontbreken. De Supremes, vaste klanten in dit radiotheater. Altijd een genot om die dames te horen. Nou, zometeen hoor je het hele liedje. Verder ook nog drie grote hits uit de top 40 van deze dag in 1972. En we begonnen net al met de Beatles. Misschien wel de grootste band aller tijden. Nou, ze werden altijd op de hielen gezeten door een andere band. Ik voel het al een beetje aankomen, denk ik. Nou, die band, daar sluiten we straks aan het eind van dit uur de boel mee af in de jukebox. Dus twee klassiekers van die band. En er is ook weer een aanleiding voor. Leg ik er straks allemaal uit, want alles op zijn tijd.

Meer regel dan uitzondering in dit programma, hè, dat we een momentje Motown hebben. Is vandaag ook weer gelukt met Diana Ross en The Supremes en Where Did Our Love Go. En daarvoor nog McQueen, Clark en Hillman en Don't You Ride Her Off Like That. Het is 3 liedjes over 3 en dan weet je dat de geschiedenisboeken hier weer opengaan, hè, voor de dagelijkse tijdreis. Nou, de Britse filmproducent Kenneth Harper die maakte op deze dag in 1963 bekend dat er een nieuwe bioscoopfilm met Cliff Richard komt.

0: Het script wordt geschreven door Peter Myers en Ronald Cass. Zij schreven ook al de scenario's van The Young Ones en Summer Holiday. De vorige succesfilms van Cliff. Nou, deze nieuwe, die komt uit in de zomer van 1964 en is getiteld Wonderful Life.
1: The greatest of all the Cliff Richard musicals, Wonderful Life.
2: To all the things that you do in your dreams and you see, it's so wonderful life.
1: Strike up the music and see what happens when Cliff and the gang take over a film unit in the exotic Canary Islands. Just see what a little imagination will do. It's a wonderful life. You'll follow the sun and have lots of fun. Go to the places you've never been. Do all the things that you do in your dreams. And you'll say it's a wonderful life and a wonderful film.
0: Ja, nou, dat Wonderful Film, daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Wonderful Life wordt door de critici echt de grond ingeschreven. Aan de andere kant, de bioscoopzalen zitten wel vol. Dus ja, wat is nou het belangrijkste? Nou, dan nog een film van nog een tieneridool. Maar dan op deze dag in 1965. Dan gaat Tickle Me in première. En dat is de 18e bioscoopfilm met Elvis Presley.
3: Yes, it's Elvis as a singing, swinging cowboy. A rodeo-riding, bronco-busting champ. Oops. Whose job is wrangling fillies on a dude ranch, where the little girl with the big eyes is a cowboy's dream.
4: Such an easy question.
3: When Elvis sings, dude ranch dolls drool, but their buckaroos are spoiling for a fight.
0: Die van Cliff dan net gehoord hebt en deze erachterna. Ze klinken ook allemaal een beetje hetzelfde, hè, die trailertjes. Nou, dan gaan we naar de Columbia Studios in Nashville. Daar neemt Bob Dylan op deze dag in 1965 deze klassieker op.

dat is hem, hè. Like a Rolling Stone. Het totale nummer duurt maar liefst 6 minuten en 13 seconden. En is daarmee 2 keer zo lang als de gemiddelde single in die tijd. In de zomer van 1965 komt Like a Rolling Stone binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100... en haalt, heel verrassend, de 2e plaats. En ook in Nederland wordt het een hit. Hier komt hij tot de 7e plaats in de top 40. En Like a Rolling Stone wordt het openingsnummer van het Bob Dylan-album Highway 61 Revisited, dat aan het eind van de zomer van 1965 wordt uitgebracht. Nou, gaan we nog even naar deze dag in 1978. Dan verschijnt de titeloze debuut-LP van Dire Straits. Alle liedjes zijn geschreven door zanger-gitarist Mark Knopfler en de plaat bevat...

klassieker Sultans of Swing. Het album komt in augustus 1978 binnen in de Nederlandse LP Top 50 en bereikt een hele knappe tweede plaats. Nou, we zitten al volop in de hitnoteringen. Dan kunnen er ook wel drie grote hits uit een oude Top 40 bij, hè? Vandaag de lijst meegenomen van 15 juni 1972, dus precies 54 jaar geleden. En daaruit hoor je zometeen Mouth & McNeil met Helloa. Daarvoor is het even lekker meegehalmen met Arne Jansen. Meisjes met rode haren. En eerst is hier Neil Diamond. Dit is Song Song Blue.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubenga in Meppel.
6: Bijna 1 minuut over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De schuldenlast van failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar zo'n 50 miljoen. De afgelopen weken hebben 30 schuldeisers zich gemeld bij de curator. De auto die zaterdagochtend tegen een brugreling in Wijster botste... werd bestuurd door een minderjarige jongen uit de gemeente Hogeveen. Volgens de politie wordt hij ook verdacht van rijden onder invloed... en rijden zonder rijbewijs. En de speellocatie van de wedstrijd tussen het Drentse Droomteam... VV Onze Club en FCM is bekend. Op dinsdag 7 juli strijden beide clubs voor de overwinning... op het sportpark van Germanicus in Coevorden. Aftrap is om 19:30 avonds en je kunt erbij zijn. Hoe? Dat lees je op rtvdrenthe.nl. En daar vind je natuurlijk ook al het andere nieuws. En dan naar het weer, Hans Nienhuis.
7: De bewolking is hardnekkig, maar de zon blijft aandringen... en uiteindelijk verschijnt deze middag ook wel wat blauw aan de hemel. Wel blijft het koeltjes met 16 tot maximaal 17 graden... en een matige wind uit westelijke richting. Vanavond valt die wind weg en dan koelt het vannacht af tot een graad of 6.
8: Nu bij Velderhof, €650 in ruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: I'm Andrew van Australië, New Zealand Rights Specialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo!
13: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Ik heb mensen pijn.
15: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Geef aan de collectant van

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij FNV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op fnvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

is dat toch altijd. En ik heb ook weer een pareltje, misschien een beetje een vergeten pareltje meegenomen vandaag. En dan gaat het om een liedje van de Little River Band. Ja, ik noem ze altijd een beetje de Eagles van Australië. Want in dat sfeertje zat het een beetje met van die prachtige kristalheldere samenzang. Waardoor het al snel aan de Eagles deed denken. Maar misschien doe ik ze daar ook wel een beetje te kort mee of zo. Nou ja, de Little River Band in elk geval. En ik dacht, ik neem Reminiscing weer eens even een keertje mee. Want meestal als je de Little River Band hoort, dan is het met Home on a Monday. Bijvoorbeeld, of It's a Long Way There. Maar Reminiscing, die hoor je niet zo vaak. Nou, daar kunnen we dit programma gelukkig een hoop aan doen. En Reminiscing is een liedje dat ontstond door de gitarist van de band, Graham Coble. Die was gek op het kijken naar oude films. En dan een beetje dat melancholieke gevoel omhoog krijgen. Ja, dan ga je terugdenken aan tijden van lang geleden. Oftewel Reminiscing. Nou, ze hadden dat liedje uiteindelijk op de band gezet, de band. Was nog een heel gedoe. De eerste paar versies, dat was nog niet helemaal naar hun zin. En uiteindelijk dan toch weer wel. Toen gingen ze ermee naar de platenmaatschappij. Met het hele album trouwens wat op stond. En de platenmaatschappij zei, ja, best wel leuk en aardig. Maar we hoorden er geen hits in. Totdat er toch één platenbaasje tussen zat. En die zei, nou, ik snap niet dat jullie het niet horen. Maar dat Reminiscing, dat wordt een wereldhit. Nou ja, bij gebrek aan beter brachten ze dat dan maar op single uit. En het werd meteen hun allergrootste hit ook. Qua hitparade in thuisland Australië. Dus zo zie je maar weer, hè. Je weet het nooit helemaal zeker. En af en toe moet je eens even een risicootje nemen. Nou, ook aan deze kant van de planeet werd het een grote hit. En zeer de moeite waard om weer eens tevoorschijn te halen. Dit is The Little River.

dit lekker of niet? Ja toch? The Little River Band en Reminiscing. En dat brengt de tijd alweer op 10:04. Oh, wat gaat het toch weer snel? Dat is ongelooflijk. Ik ben gewoon weer aan een paar liedjes niet toegekomen. Nou, misschien krijg ik die ergens nog de komende uren ergens op een plekje. Ik had bijvoorbeeld nog Simon & Garfunkel beloofd. Lukt even niet, want onze jukebox die staat alweer te glimmen in de hoek van de studio. En ik weet wat dat betekent. Twee liedjes ga ik achter elkaar draaien. Twee liedjes die ik uit de jukebox haal. En dat zijn dan ook weer twee liedjes die iets met de dag van vandaag te maken hebben. De datum van vandaag, 15 juni, daar hebben we het dan over. En hiermee terug naar 15 juni 2002, want dan wordt bekendgemaakt dat Mick Jagger de ridderorde krijgt. Nou, prestigieuze titel had hij ook wel verdiend. Al moest hij er toen nog wel even op wachten. Want het werd dan vandaag in 2002 bekendgemaakt. Maar het duurde nog anderhalf jaar voordat hij daadwerkelijk bij The Queen mocht komen. Nou, uiteindelijk is dat wel goed gekomen. En voor ons een mooie aanleiding om twee Rolling Stones klassiekers te draaien. Ja, waarom ook niet? Nou, dit is uiteraard het jaren 60 en 70 uurtje. Dus ik haal zo meteen voor je uit de jukebox de ene laatste de hele grote hit van de Rolling Stones uit de jaren 70. Dat is Miss You, die hoor je zo meteen. En dan begin ik met de allereerste hit van de Stones. Daarvoor gooi ik het muntje in de jukebox en zet ik de naald op de plaat voor. Come on.

0: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
4: de wereld van Sierbestrating. In Hoogeveen. Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
7: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar

0: gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine
4: Radio
3: Action...
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
4: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een

0: NL Alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Bedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies.

0: advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het

0: water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
4: Radio A.N. Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: We hebben hem.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er

0: streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Het is tijd voor blues en jazz op Radio A. en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

Dat gaan we eventjes even niet doen. Ik ga even terug naar af. En dan laat ik deze eventjes staan, zodat ik die straks aan kan klikken. Goedenavond, ik ben Luc. En je luistert naar het programma Cool Room hier bij Radio AN Hunze. Het roots en blues en soul programma dat allemaal samenkomt hier bij Radio AN Hunze 's avonds op de maandagavond. En vanavond is dat van 8 tot 10. Mijn naam is Luc en ik neem de komende twee uurtjes mee naar gewoon wat gitaren, verhalen, muziek. Maar het gaat vooral over, natuurlijk over de HIF, de Holland International Blues Festival. En ja, zoals altijd, mijn programma begin ik met een nummer van QB and the Blizzards. We zitten in jaargang 14. Ik weet niet meer de hoeveelste aflevering. Moet ik even tellen natuurlijk, of gewoon even in het systeem kijken. Dat kan altijd. Maar je hebt geluisterd naar No Shoes. Dat staat natuurlijk allemaal op het album Groeten uit Gallo uit 1967. En het is maar wat jij aan wil. Wil je schoenen aan of wil je met de voeten op tafel liggen? Er is een beetje een warrige tekst, voor zover ik dat heb kunnen volgen. Maar op een gegeven moment is het toch lekker chillen met de voeten op tafel. En toch gewoon lekker de schoenen even uit. Heerlijk. Goed, wat ik al zei. Het heeft ontstaan vanuit een rijke bluesgeschiedenis in Frankfurt-Gallo. Dat sterk verbonden is aan de legendarische Nederlandse band QB and the Blizzards. Natuurlijk met de zanger Harry Musquet. Daardoor is het dorp iconische status van Europese blues scene gekregen. En dit is allemaal op 19 en 20 juni aanstaande. Dat is komende weekend. Ja, wat het festival zo bijzonder maakt is dat het op zich kleinschalig dorpsfeer is. Dus het is een heel groot gebeuren in Grollo. Maar Grollo op zich is dan weer een hele kleine gemeenschap. En dan maakt het kleinschalig. Maar goed, voor AN Hunze is dat natuurlijk best wel weer een hele belevenis. Het is een grootschalige internationale met internationale topact. Acts. Ja, met optredens zeg maar gewoon. Dat is wat makkelijker. En met veel aandacht voor pure en live muziek. Gespeeld natuurlijk allemaal in de roesmuziek. En die hebben ook nog natuurlijk de blues. En ja, wat er ook bij is, country. Heerlijk. Gewoon lekker. Goed, kort gezegd, we gaan er gewoon... Holland International Blues Festival is een sfeervol topfestival... waar de beste blues, roesmuziek allemaal samenkomen. Afgeroomd met een beetje country. Maar dat mag. En ja, we gaan vanavond gewoon even door, door de line-up heen. Ja, en smalas hebben de vrijheid om dit allemaal te doen. En we beginnen met een nummer van Marlon Pitchell. En die Marlon Pitchell, dat is een Rotterdamse soulzanger. Een zingende drummer die met zijn rauwe stem en onweerstaanbare energie... de sfeer van de jaren 60 laat herleven. Met invloed van Otis Redding en Wilson Pickett geldt hij als een van de meest veelbelovende namen in de Nederlandse soul scene. En ja, die trapt gewoon af op de 19e. Als je de line-up bekijkt en de tijdsindeling bekijkt, dan natuurlijk is het al langer open, maar vanaf een uur of twee gaan de mannen allemaal beginnen. Ik zal voor de zekerheid nog even een papiertje erbij pakken. Deze, ja, die Marlon Pitchell, die begint gewoon de 19e om 2 uur in de middag. En dan hoor je dit.

En zo heette dat nummer, The Good Old Lovin' van niemand minder dan Marlon Mitchell. En dat was dan de Rotterdamse drummer en singer-songwriter. De volgende op het programma is, dat is rond de klok van 3 uur, begint dat op de 19e. Dat is Erwin Java. Nou ja, Erwin Java is een Nederlandse bekendste blues- en rockgitariste. Hij verwierf grote bekendheid als gitarist natuurlijk van QB and the Blizzard en speelde daarnaast met talloze nationale en internationale artiesten. Met zijn karakteristieke gitaarspel en een jarenlange ervaring is hij een vaste waarde binnen de Nederlandse blues- en rootsmuziek. En die gaat ongetwijfeld, want dat heb ik een beetje begrepen, ook wat nummers van QB spelen. En daar heb ik ook een van uitgekozen. Dus dat begint allemaal even voor 3 uur. Erwin Java, 19 juni, in de middag, heerlijke muziek. En dan The Sky is Crying.

En dat allemaal in Grollo, de 19e juni in de middag. Goed, we gaan gewoon verder met de line-up. Met de tijdsindeling, met het schema waar je een beetje rekening mee kan houden. Allemaal op de vrijdag en de 19e juni in Grollo. We gaan met John Tavius Wilson. Willis, sorry, er zitten twee i'tjes en geen e in, dus hij heet dus echt Willis. Dat is een Amerikaanse bluesmuzikant uit Georgia, die bekend staat om zijn authentieke en akoestische blues. Krachtige stem en een virtueus gitaarspel. Geïnspireerd door de grote bluesmeesters van vroeger, geeft hij een frisse eigentijdse draai aan de traditionele blues. Met meerdere onderscheidingen en een Grammy-nominatie geldt hij als een van de opvallende jonge bluesmuzikanten van zijn generatie. Ga naar de nummer van Brian, het Keep Your Worries on the Dancing Floor. Dat lijkt me heel verstandig. Laten we ze eruit dansen. En ik hoorde net voordat ik in de auto stapte dat er getekend

weekend zou zijn om erbij Genève om wat vredesdingen te bereiken ten aanzien van Amerika en Iran. En dus ik hoop echt dat dat dat het handen en voeten krijgt. En dan allemaal keep your worries on the dance floor. En zo gauw je daar dan weer af bent, moet je ze vergeten.

Your Worries on the Dance Floor. Dat was John Tavares Willis. En we gaan verder met Jackson Dean. We zetten hem eventjes in de wacht. Zo, we zetten hem even in de wacht, want hij is te wild om te beginnen. Jackson Dean. En Jackson Dean is een Amerikaanse countryzanger. En hij is ook songwriter. Met een krachtige, rauwe stem en een sound die country, rock, Americana samenbrengt. Hij brak door met de hit Don't Come Looking. En staat bekend om zijn energieke nummers, geïnspireerd door het buitenleven en de Amerikaanse rootsmuziek. Jackson Dean behoort dan opvallend een nieuwe generatie country artiesten uit Nashville. Daar hoort hij gewoon bij. Hij is bijgeschreven. En hij begint ongeveer om de klok van 16:30 op 19 juni 2026 in Grollo met het nummer Wildfire.

zo, dat duurt gewoon nog lekker lang door, zo'n nummer. En dan kan je best even bij stilstaan. Het was een lekker nummertje van Jackson Dean. En die Jackson Dean die speelt dus rond het klok van 16:30 de 19e in Grollo. En dan gaan we voort met Granny Duffy. En Granny Duffy, dat is een Ierse blues- en rootszangeres. Ze is gitariste en songwriter. Met haar krachtige stem, soulvolle uitstraling en een mix van blues, rock en Amerikanen heeft ze internationaal een trouwe schare fans opgebouwd. Waar ze natuurlijk ontzettend trots op is. Haar muziek wordt vaak vergeleken met die van de grote namen als Bonnie Raitt en Bad Heart. Nou, dan heb je wat schoenen te vullen volgens mij. Goed, ik ga het nummer draaien. Dit is Good Love Had to Die. Ja, dat moet je maar even op je in laten werken, toch? Moet je doen. Start rond de klok van 6:00, ongeveer 20 minuten voor die tijd of zo. Dat is in ieder geval de planning. Als iedereen op tijd is, dan kan het gewoon allemaal doorgaan. En heerlijk dat er een grote afwisseling is van muziek. Dat allemaal bij het Holland International Blues Festival 19 en 20 juni in Rollo.

0: Tiny Duffy uit Ierland. Lekker nummer. Heerlijk. Gaan we zo een eindje verder in de tijd. Want we gaan op naar de klok van, even kijken, 6:30. En dan is de band Midland aan de beurt. Dat is een succesvolle Amerikaanse country band die traditionele country combineert met een eigentijdse uitstraling. Met hun herkenbare harmonieën in de hit Drinking Problem, daar gaan we zo meteen ook naar luisteren trouwens, brachten ze de klassieke Nashville sound terug naar een nieuwe publiek. Dus we hebben een nieuw soort publiek aangeboord, aangeraakt. Laat ik het maar daar houden. Ze hebben een de categorie die een beetje weg proberen te appen, die hebben ze weer teruggehaald. En natuurlijk kun je dat altijd doen met het drinking problem. Als je daar maar over praat, of als je het daarover wil hebben, dan komt het allemaal goed. Rond de klok van 6:30, zoals ik dat nu zie. Ja, dan zijn ze op vrijdag de 19e aan de beurt om te spelen in Grollo. Toch? Daar gaat hij. Drinking problem met de band Midland.
1: Hey, look out now. Uncle Jim here, broadcasting live from the Bob Wire Museum. Hey, I hope you enjoyed that last selection by the Peanut Butter and Jelly Gang. But right now, we got a real treat for you. If you got a hitch and you get along, this'll straighten you out. Now, the local police want to question these boys on how they come to finance this here recording. Well, they want to ask me where did all my money go, I tell them the truth. I spent most of it on fast cars and women. The rest I just wasted. Anyhow, without further ado, here's Midland.

Ja, en als je dit niet met een mooi akkoord afsluit, dan denk je van waar gaan we met dit nummer gewoon naartoe? En dat is wel heel duidelijk waar we naartoe gaan, want dat is gewoon naar het volgende nummer. Maar de drinking problem, dat wordt in ieder geval in deze tekst opgelost, dat hij het helemaal geen probleem vindt, want hij lust het gewoon allemaal best wel graag. Dus weet je, het is geen probleem, toch? Laten we daarop houden. Laten we vooral op die dag, op die twee dagen, de vrijdag en de zaterdag, en 19 en 20 juni, van, gewoon een pilsje nemen. Of gewoon, nee, dat is weer reclame, dat mag ook weer niet. Gewoon een drankje nemen. Dat lijkt me gewoon het beste. En dan maken we daar helemaal geen probleem van. Goed, we gaan over naar Toby Lee. En Toby Lee die is rond de klok van 7:30 begint hij op de 19. En die Toby Lee, dat is een jonge Britse blues- en rockmuzikant. Die wereldwijd indruk maakt met zijn virtuose gitaarspel en krachtige stem. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij zich al ontwikkeld tot een opvallende naam in de internationale blues- en rockscene. Dat is hem dan ook, House on Fire met Tony Lee.

ja, dan denk ik dat er nog een hele grote klap komt. En die komt er dan gewoon niet. Dat is dan ook weer heel sneu, ja. Toch? Ja, zeker weten van wel. Goed, dit was Toby Lee. En dat lijkt me hartstikke leuk om daar eens eventjes bij te zijn. Dus, maar gauw een kaartje halen op de Holland International Blues Festival. Op de website kun je dat allemaal nog regelen. Goed, dan hebben we Mr. Van Morrison himself. Die komt ook nog die dag aan de orde. Dat zou rond de klok van 8:30 zijn, denk ik. Van Morrison die behoort tot de grootste singer-songwriters van zijn generatie. Met zijn unieke mix van soul, blues, folk, rock en een carrière die wel meer dan 60 jaar omspant, heeft hij een blijvende stempel gedrukt op de muzikale geschiedenis. En dat gaat hij hier vanavond doen met And It Stoned Me.

raakt hem in ziel, die dikke vette steen die ik gegooid heb. En dan gaan we, als Van Morrison is geweest, gaan we verder met Samantha Fish. En die Samantha Fish, die mag er ook zijn. Dat is een Amerikaanse blues rock zangeres, gitariste en ook een CBR singer-songwriter. Die bekend staat om haar krachtige stem, indrukwekkende gitaarspel en energieke live optredens. Daar moet je dus bij zijn in de 19e. Met haar mix van de blues, rock en soul heeft zij zich ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende artiesten in de moderne blueswereld. Dus absoluut de moeite waard, deze Samantha Fish met Hello Stranger.

En als je Samantha Fish verder wil horen, dan moet je gewoon vrijdag naar Grollo gaan. Toch? 19 juni. Want we gaan nog één nummer draaien van deze mooie vrijdagavond. Dat is namelijk Kip Moore. En Kip Moore, daar doen we een nummer The Crown van. Alleen die moeten we nog even ontdekken wie die is. En dat gaan we op deze manier doen. Kip Moore die combineert traditionele country met rock-invloeden en staat bekend om zijn authentieke songs en sterke podiumpresentaties. Daarmee heeft hij een vaste plek veroverd in de hedendaagse Amerikaanse country scene. Hier komt Kip Moore met The Crown.

Vrijdag de 19 wordt dit een geweldige afsluiter. Dat heb ik al lang door. Want dit is gewoon een lekker stukje muziek. En ze gaan dik een uur gaan ze optreden. Tot rond het rock van 12 uur midnight. Dat lijkt me een geweldig idee. En als ze dit soort muziek, dan is alles in beweging. Goed, als alles in beweging is in Groningen, dan is ook deze dame in beweging. Want die woont namelijk in Groningen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo.

0: krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Tijd voor blues en jazz op Radio A. en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

Ja, dat was dan al een beetje de titel, I'm in Trouble. En dat was natuurlijk A.J. Plug. En voor de klok van 9 uur hoor je Down on My Knees, ook van dezelfde zangeres. Goed, die A.J. Plug, die heeft natuurlijk een verbindenis met geloof. Vandaar dat ze ook in deze uitzending op mag duiken. Heerlijk, deze muziek. Goed, we gaan verder met de zaterdag van de Holland International Blues Festival. Vrijdag hebben we helemaal gehad. We gaan kijken hoe ver we komen met de zaterdag. En de zaterdag die begint 's middags om 2 uur met Amanda Shears. En dat is een Amerikaanse singer-songwriter, een violiste en een van de meest gerespecteerde artiesten binnen de Americana en roots muziek. Met haar karakteristieke stem, sterke verhalen en een virtuoze fiddlespel bouwde ze een indrukwekkende solo-carrière op. Daarnaast is ze medeoprichter van de succesvolle supergroep The High Women en winnaar van een Grammy Award. Goed, ik heb ooit in een uitzending van een paar weken terug dat van die High Women laten horen. Nu laat ik haar zelf horen. Amanda Shears met Lately.

Amanda Seres, dat is allemaal op zaterdag 10 juni aanstaande in Grol. En zij begint 's middags om een klok of 2, zeker weten. En ja, goed, dat is, staat meestal wel vast. Hè. Als je mag beginnen dan met een, het festival, wanneer het aanvangt, dan is dat meestal op tijd. Wat de rest van zo'n heel festival met zich weer brengt aan, aan tijden en dat soort dingen, dat blijft maar gissen. En dat blijft ook misschien wel veranderen, want dan komt de ene wel op tijd, de andere niet op tijd. Dat zou allemaal heel goed kunnen. Maar goed, die manager die kan gewoon de 20e beginnen om 2 uur. En daarna hebben we Imelda May. En die Imelda May, dat is een veelzijdige Ierse zangeres. En ook een singer-songwriter die moeiteloos rockabilly, blues, jazz en folk met elkaar verbindt. Haar krachtige stem en een eigenzinnige stijl hebben haar een vaste plaats bezorgd in de internationale rootsmuziek. En dat is dan ook de reden waarom zij naar Grollo is gekomen. Ik zal even kijken wanneer zij begint. Zij begint om de klok van 3:15. Nou, dat is ook alweer mooi meegenomen dat je dat weet. Kun je er vast rekening mee houden. Toch? Johnny got a boom boom. So, who is Johnny and who is she? Het album Love Tattoos.

een klap tegen de bel en Johnny got the boom. Zo, dat is een heerlijk, lekker vlot nummer waar je, als je daar bent, denk je dat je mee gaat swingen, stampen, springen, zwaaien. Ik weet niet wat je gaat doen, maar volgens mij lijkt me het leuk. De volgende gast is dan Tim Knol en de Wandering Hearts. En die gaan niet veel eigen nummers spelen, maar die gaan veel van Tom Petty spelen. En ik denk dat die

Kijken of dit nummer überhaupt langskomt bij Tim Knol en zijn hart, zijn Wandering Hearts. Maar goed, dat is eventjes de vraag. Ik heb ervoor gekozen om dit nummer wel te laten draaien, omdat dat het beste nummer is van Tom Petty. Goed, dan gaan we weer verder. En dat is dan rond de klok van half vijf. Ja, half vijf. Op de 20 juni. In Gelderland natuurlijk, op het Holland International Blues Festival. Want er komt namelijk niemand minder dan Cab Mo. Dat is een Amerikaanse blueszanger, gitarist en songwriter die bekend staat om zijn warme stem en een eigentijds benadering van de blues. Hij combineert traditionele blues met de invloeden uit de folk, soul, country, pop en hij won daarmee meerdere Grammy Awards. Cab Mo die geldt als een van de meest gerespecteerde bluesartiesten van zijn generatie. En ik heb voor het nummer gekozen Life is Beautiful. Natuurlijk, Cab Mo, zaterdag 20 juni, Grollo.

Dat is tenminste een afsluiten met een paar akkoorden. Dat lijkt me altijd hartstikke leuk om dat te kunnen doen. Klink, boom, einde verhaal. Stop. Goed, dan is het er alweer. Even kijken hoe laat het er ongeveer zijn. Is het rond de klok van 5:30, denk ik. Ook die zaterdag de 20e. En dan komt de Zach Jules Gang. En dat is een Britse blues rockband rond de gitarist. En dat is natuurlijk Zach Jules. Ja, ja. En die heeft de gang om zich heen verzameld. Dat is een trio en die bekend staat om de energieke live optredens, vurige gitaarwerk en een krachtige mix van blues, rock en roots muziek. Ondanks hun jonge leeftijd hebben ze zich al snel ontwikkeld tot een opvallende naam binnen de Europese blues scene. En het nummer dat ik heb gekozen, dat is Running Dry. Ja, wat je daar

Zo, als er mensen zijn die waar energie vandaan komt, dan is het dit wel, zeg. Dat is de Jules Gang. Heerlijk, dit soort muziek. Daar kun je gewoon niet bij stil blijven zitten. Dan moet je even zwaaien of lopen of wat voor dingen dan ook. Leuk. Dat allemaal zaterdag natuurlijk in Grollo. Dus de hele massa die gaat bewegen. Dan gaan we naar de Old Growing Medicine Show. Dat is een Old Growing Medicine Show. Dat is deze. Die begint om 6:30 op de zaterdag. Even kijken. Ja. En dat is een invloedrijke Amerikaanse folk en bluesgrass band. Met hun aanstekelijke energie, traditionele instrumenten en de klassieke wagon wheel. Hebben ze een belangrijke rol gespeeld in de heropleving van de Amerikaanse rootsmuziek. Dus dat is ook zo'n band die ontdekt dat het eigenlijk een beetje stil ligt, maar wel dat ze het zelf hartstikke leuk vinden en dan heel veel energie stoppen in dat soort muziek. En dat wordt dan weer aanstekelijk voor een heel groot publiek. En daarom staan ze nu gewoon in Grollo. Hoe kan dat? Toch? Amerikaanse folkband. Heerlijk. Ain't it strange? Nee, dat is misschien... Nee, dat is niet vreemd dat die mensen hier daar staan. Dus op de zaterdag, 20 juni in Grollo, de Old Grown Medicine Show met

Ain't it strange, zegt hij nog eventjes na afloop. Dat is dan weer heel grappig om dat mee te maken vanuit zijn stem. Goed, Ain't it strange, de Old Grown Medicine Show uit Amerika. Die zal eens even de zaak op stelte zetten daar in Grollo, de 20e juni. Heerlijk, wat een energie komt daarvan vrij. Goed, dan hebben we Jesse Daniel. Die komt ook nog die dag en dat begint om 19:30 s'avonds. En dan moet ik even kijken waar die staat. Oh, dat is die. Ja, Jesse Daniel. Dat is een Amerikaanse countryzanger en een songwriter uit Californië komt hij vandaan. Die bekend staat om zijn authentieke honky-tonk sound en de traditionele countrymuziek. Met eerlijke teksten en een krachtige stem en een invloedrijke van een klassieke countryhelden brengt hij het geluid van de Nashville gouden jaren naar een nieuwe generatie luisteraars. Dat zit er toch dik in, dat het toch een beetje doorbloeden en daarna deze nieuwe mensen, deze jonge mensen ervoor zorgen dat het allemaal weer up-to-date gaat in de countrywereld. Maar niet alleen in de countrywereld, maar in de hele muziekwereld, denk ik. Er wordt zoveel muziek gemaakt dat je aan alle kanten daar naar kunt luisteren en ook van kan genieten. Jesse Daniel. Ja, wat moet je daar nou voor zeggen? Ik vind dat er best wat countrymuziek in het hele programma is geprogrammeerd. Op zich niks mis mee, maar niet helemaal in het feit wat hier gedraaid wordt over het algemeen op de maandagavond. Maar goed, je mag best eens een keer afwijken, toch? Goed, Jesse Daniels, die begint om, wat zei ik ook alweer, 8:30. En dat doen we dan Mountain Home. Dat is een gelijknamig album trouwens waar het op staat. Maar dus ook weer kan.

My mountain home is where I stay. Dat zingt hij. Jesse Daniel. Ook de 20e. In Grollo, het Holland International Blues Festival. Goed, dan is het al even kijken. Wanneer is het afgelopen? Jesse Daniel, dat is om kwart over tien, twintig over tien, twintig over acht is het afgelopen. En dan kun je weer opmaken voor de volgende. Dan moet je even weer omdraaien. Andere stages, denk ik. Ik weet het wel zeker, want er zijn twee stages genoemd. Dus even weer om batterijen naar de andere. En dan gaan we naar George Thorogood en de Destroyers. En die George Thorogood en de Destroyers, dat is een Amerikaanse bluesrockband rond de gitarist George Thorogood. Met een rauwe, energieke sound en klassiekers als bijvoorbeeld Bad to the Bone en I Drink Alone en ook nog Move It On Over. Te behoren allemaal decennia lang al bekend staan deze succesvolle bluesnummers. Hun muziek combineert blues, rock, rock'n'roll en de boogie tot een onweerstaanbaar geheel. Dus ik ben benieuwd wat het gaat brengen. En ik heb dan ook gekozen voor de Bad to the Bone. Dat is wel, ja, weet je, ik heb het wel vaker gehoord, maar in deze uitvoering van deze band, George Thorogood en de Destroyers, heb ik het nog niet gehoord. Dus vandaar dat we het allemaal eventjes gaan doen. Daar komen ze, vanaf de klok van 8:30 tot de klok van 9:30, zie ik hier. Heerlijk, muziek, dit soort. Heerlijk. Back to the Bone.

Dat was Bad to the Bone van Christ Thoric Dudes and the Destroyers. Heerlijk dit nummer. Er hebben nog twee artiesten te gaan op deze zaterdag. Ja, die zetten we eventjes uit, want ik zag hem overvliegen. Op deze zaterdag, de 20e juni, in Grollo. En dat zijn Robert John and the Rick en Brad Paisley. Maar we gaan eerst naar Robert John and the Rack. En die Robert John and the Rack, dat is een Amerikaanse southern rockband uit Californië. Die bekend staat om hun krachtige mix van rock, blues en Americana. Met stevige gitaarriffs, meeslepende songs en een energieke live optredens hebben ze zich ontwikkeld tot een van de meest gewaardeerde bands binnen de moderne southern rock scene. En dat kan natuurlijk absoluut de moeite waard zijn om daar eens eventjes naar te gaan luisteren. Gaan we doen. En ze treden op om vanaf 9:45 ongeveer, zoals ik nu zie op het schema. Nou ja, hopen dat het uitkomt en anders wordt het gewoon een beetje eerder of een beetje later. Maar oh, Miss Kella. Nou, de billen laat me een beetje in de cel. Oh, Miss Carolina. Ja, dat is gewoon de titel. En het staat allemaal op het album The Last on the Highway. The Lights on the Highway. Goed, even herstellen. Even naar links, naar rechts. Daar komt die. Oh, Miss Carolina.

0: Show Home is Caroline. Lekker om mee te zingen hier zo vannacht. Ik heb de microfoon wel even uitgezet, anders dan doet het allemaal zeer in jullie oren. Dus gaan we nog één nummertje, nog één artiest draaien van die dag. En dat is niemand minder dan Brad Paisley. En die Brad Paisley, natuurlijk de country boy. Country zanger, songwriter en video's op de gitaar. Behoort bij de grote sterren van de moderne country muziek. Met talloze hits, meerdere Grammy Awards en zijn kenmerkende combinatie van humor, gevoel en indrukwekkend gitaarspel heeft hij wereldwijd miljoenen fans. En jullie horen daar zeker bij. Eind van de dag, natuurlijk zaterdag de 20e, sluit hij af, Brad Paisley.
1: She's, I can't find a thing to wear. Now and then she's moody. She's a Saturn with a sunroof. With her brown hair blow.

She's everything to me. She's everything. Zij is gewoon lekker alles. Niet alleen voor haar, maar gewoon voor de hele wereld, denk ik. Goed, de twee uur zitten er alweer bijna op. De tijd gaat snel als je plezier hebt. Je hebt geluisterd naar het programma Cool Room hier bij Radio Agnes. En vanavond was dat tussen de klok van 8 en 10 uur. En je hebt geluisterd naar de hele line-up van Holland International Blues Festival. Wat gehouden gaat worden op 19 en 20 juni aanstaande. En het begint allemaal, ja, ze hebben de tijdbalken gezet op 1 uur. Maar om 2 uur beginnen smiddags alle bands. De bands die dan geprogrammeerd staan voor de tijdstip. En s'nachts om 24.00 uur, oftewel 00 uur, is het allemaal weer eindig. En ik hoop dat jullie allemaal heel veel plezier hebben in de gemeente Arnhems. En dat je daar naartoe mag gaan en dat je mag genieten van alles wat daar ze gaat spelen. Je kunt van alles beleven. Goed, wat we nog meer gaan beleven is natuurlijk... we hebben in de week daarna... Vanaf 22 juni tot en met 28 juni hebben wij samen met Omroep Maat... dat is de samenwerkende organisatie van de streekomroep... waar ook Radio Arnhemse bij is aangesloten. Dat is elke dag van maandag tot en met zondag... van 's middags 4 tot 's avonds 7... is een hele speciale uitzending voor de TT. En het laatste uur, dat is de TT Top 100. Dus absoluut de moeite waard om daarna te gaan luisteren. Ja, ik wens jullie voor de komende weken heel veel plezier. Ik ben er een weekje niet volgende week. En daarna ben ik gewoon weer terug met mijn programma Koerum. Voor nu wens ik je heel veel plezier. Heel veel genoegens. Lekker slapen. Morgen gezond weer op. En ik zie en hoor jullie weer over 14 dagen. Bye bye.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh, für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch.
1: Radio AN Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Olha que coisa mais linda, mais

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal.

0: In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien.

in door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu.

Een vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh, wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daardoor...

weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in pracht belust. De doodskrijg.

0: zitten halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zelf op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Overal zit paardenhaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Steeds uit voorraad leverbaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Zachtjes stort de samovar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Met islavisch handgebaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Doe het zelf met naald en schaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is dat nu niet wonderbaar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Twee halfom en één tartaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: En liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier,

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in